0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das letzte Programm sahen wir, dass Amos anfängt zu prophezeien über Israel, dass Gott wird sein Recht schenken über ihn, wen er sind. Und das von der ersten Programm, wo wir sehen, dass Amos in der Prophezeiung anfängt, buchstäblich in Erfüllung zu wohnen, größer als vorher geprophezeit wird. Ich lade ihn nun weiter an, eingeschaltet zu bleiben, um zu sehen, dass Gott sein Wort immer vollfällt wird, größer als dort geschrieben steht. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, rechtlich sehen und zu jeder Torhörcher. Amen. Hier ist Wada Mettjund, Prediger Elmer Reimer.
1: Nu, Freund, wir sind nu terug vandaag in dat Amos-Buch und haben endlich mal so'n kleine Anfang gemacht, so weit. Wir sind in dat erste Kapitel und wurden vandaag mit den vierten Vers anfangen. Wir hadden af en angefangen mit dat Gerecht op die Nationen, die door am Israel wären. Und des Mann Amos geeft uns so een Überblick op wo dat in de Welt wär te die Tijd. Dat is eigenlijk wat dat de meeste religionen niet doen. Die zijn gewoonlijk toe een gewisserd volk aan je diet, oder bloos een gewisserd poort van de wereld. God zijn woord zogar in dat Oude Testament maakt dat klaar dat God niet bloos Israël God weer, hij weer ook de God over alle velden. Paulus maakt dat zeer klaar en zijn schrijvend, en God deed ook de nationen rechten. Ik zie me ook zeggen dat God heeft één grote zwak in deze tijd, en dat is dat hij een volk voor zichzelf nu uit deze wereld roepen deed, en Jezus Christus, maar dat meent niet dat hij zijn hand weggetrokken heeft van wat in deze wereld passiert. Wils hij heeft niet. Hij deed nu nog met je recht op nationen komen. En dit boek Amos heeft een zeer wichtige boodschap voor krijg dat. Hij redt dat eerste van de Syrië nation en hoe die zo onmenselijk waren. Damascus weer er een hoofdstad. Ik lees nu de vierde en vijfde vers. Ober ik wou een vier en dem Hazael zijn huis schrekken en dat wordt dem Ben-Hadad zijn paleste verteren. En ik wou ook de Damascus stang breken en wou de inwoner en den bedavond tol afschneiden. En dat Syrien volk wordt in gevangenschap gone nog keer, zegt de Heer God. Dit is dan God zijn recht op de Syrië nation to die tijd. Damascus via Syrië er een hoofdstad. Dit wordt buchstäblich erfeld. Ik zal vielleicht dat lezen zoals dat beschreven is in dat tweede tjenige boek, dat tiende kapitel, 32 en 33ste vers. En die tijd vond de Heer aan Israël kort af te schnieden, en Hazael sloeg den en al de grenzen in Israël van den Jordan en Oosten, dat gans het Gilead land, dat Gad geslacht, en Ruben en dat halve Manasse geslacht, van Aroer, dat daar bij den Rifa Arnon is, dat heet Gilead en Bashan. Zo zeg dat veertigmaal aan die de deed, Gad en Ruben, en dat halve Manasse-stam woonde aan de oostenzijde van de Jordaan-Riffer, en die waren die van wonen hier gereed wordt. Assyrië kwam dat eerste rauf en deed den vernichten. Maar dan kwam daar een vier op Hazael, dem Tjenig, en de Ben-Hadad Pauluste. Daar is nu nog wat op de stad waar deze Pauluste waren. Eindelijk zeiden de mensen die daar wonen, dat dat de oudste stad is in de wereld. Dat is schien tom deel zo, want de stad zelfs ook in een paar verschillende steden door in de begrenste omgegend is. De stad is eermaal verbrand worden, zoals ze zeiden, wat op een eerd bodem, en dit wat de profeet hiervan reed passeren wordt. En hij zegt ook dat hij de bedavond inwonen afschneiden wordt. Ober woer is bedavond, oder zoals manchmal ook genaamd wordt avond, wanneer mensen nu in de omgegend reizen van Beirut naar Damascus, gaat de weg bij een kleine stad voorbij die Baalbek heet. Baalbek is eindelijk in den Bedavond-Tol. En dat wat even gebleven is van wat door allemaal weer, is zeer te bewonderen. Wils dat zo'n schöne stad is, hadden de Rema door geproefd een kolonie op te stalen. En hadden door zijn grote gebieden gebouwd als tempels. Aber die stad is vernicht worden en door is niet naar Amjegen met veel inwoners. Dat zegt dat de Syrianen worden den gevangen nemen, dat heet de Kir. Dat weer een provins in de Assyriën Amjegen. Ik erwähne het hier bloos dat we zullen zeggen zijn dat we dit als werkelijkheid aannemen en niet dat het ergens zo wat is als bloos een geschicht. De steden die hier erwähnt zijn, waren werkelijke steden, zoals een op een landkort vinden wordt. Dit, mijn vriend, is werkelijkheid. En jo, sogar wenn we een Bibel van den Himmel lezen, dan redt dat van wat dat een werkelijkheid is, zeg maar. Nu de zesde vers in dat eerste kapitel in Amos. Zo zegt de Heer God, voor drie overtredingen en voor vier, waar ik niet wegdreie van de stroof in Gaza. Wil zij haar dat ganse volk, de gevangenen, gevangen genomen, zodat ze aan Noedem brengen kunnen. Wanneer hij redt van drie of vier overtredingen, meent hij dat door een naaddeel kon vergebracht worden, anders je zegt, zei ik wada, dat dat overtredingskoffer weer nu val. Nu moest oordeel komen. Gaza weer in dat verliste land. En hij zegt dat hij wordt niet van eerstroof wegdreien, wil ze de ganse gevangenschaft weggenomen houden, den aan de Edomita te overgeven. Dat je recht tegen de verliste weer dat ze hadden sklaven gemaakt van de Israëlieten. Ze hadden een deel van de Israëlieten genomen en hadden de aan Edom en Feniciën verkocht als sklaven. De Fenicianen waren je schaftsmannen. Die deden met alle hand handelen. En die hadden de sklaven dan verkocht aan verschillende nationen door dat ganse land bij de grote zee. En God zei dat hij aan rechten wordt, wil zij dat gedaan had. Dat is interessant dat wat nu Gaza is in dat land, nog zo'n stad waar dat niet te weten is, wat of wer daar werkelijk is. De Israël-nation nu heeft veel trouble met die stad. Nu is daar een grote geschaft waar ze gasoline maken van ei. En van behouden hast, Ashdod, is de stad waar Simson, den jette tempel doorbrok nadem, dat de Philister hem hadden gevangen genomen. Nu de zevende en achte vers. Ober ik war een vier aanstekken jegen de Gaza wand, en dat wordt de Pauluste verbrennen. En ik war de Ashdod inwoner afschneden, en den die dat scepter held in Ashkelon, en ik war mijn hand jegen Ekron draaien, en de eeuwige van de Philister waren aankomen, zegt God de Heer God. Dat zien je recht, kiem op deze steden krijgt zoals de Heer zeed, dicht een profeet. Hij zei dat hij een vier schekken wordt op de Gaza wand, dat de Paulus te verbrennen wordt. En tweede tiende hier, dat 18e kapitel, de 8e vers, staat het geschreven dat Hezekia sloeg de Philister zo wit als bij Gaza en de ganse Amjeen van de wachte torm, wat de stad de weng rondom houd. Door een tweede tiende hier, jij dat dan weder en vertaalt hoe Hezekia de ganse Amjeen vernichten deed. Amos zijn profetie wordt boekstevelijk erveld. Dat heeft dan ook een master, voor hoe God profetisch het en het toekomst ervallen wordt. En nu komen we naar de negende vers, en dit is dat je recht tegen Feniciën. En dat je recht is niet bloos wil ze met sklaven handelde en de kafte en verkafte. De Philister hadden de gevangen genomen en verkafte die aan Feniciën, en die verkafte die in de verschillende steden in de wereld. Aber wat nog wichtiger weer dat ze den bund broken den ze met Israël hadden. De König Hiram, weer dem König Dovid zijn persoonlijke vriend. En die hadden topgearbeid sogar. Veel van wat Dovid en Lothar Salomo brukte, ten boer in Jeruzalem, kwam van Feniciën, dat de König Hiram verdoofd verzorgen deed. Die stonden taub. Aber nu had Fenicië den bond gebroken. Nu de negende vers. Zo zegt de Heer God, voor drie overtredingen en voor vier waar ik niet van Tyrus in de stroof wegdreien. Wil zij nemen dat gans het valtje vangen en brachten den naar Edom en deden niet den bond van de broederschaft houden. God had zekerlijk kunt een deel meer overtredingen erwenen, aber hij deed bloos deze erwenen. Nu de tiende vers. Aber ik woor een vier op de wand en Tyrus schekken, dat de Pauluste verbrennen wordt. Eerst zijn de Assyrianen jegen de stad Tyrus, aber die kunnen niet even den gewinnen. Daar is een vraag of de Chaldea en je Nebuchadnezzar even de stad gewinnen deden of niet. Wat schien passiert weer dat de stad weer dicht bij den zee gebouwd, en als Nebuchadnezzar doorhand tjeem, eer hij even de stad gewinnen kon, hadden de een nieuwe stad gebouwd ongeveer een halve mil af van den Ewa, zodat Nebuchadnezzar niet met zijn armee en den zee en dan komen kunnen. Dan deed Nebuchadnezzar de oude stad gans vernichten. Ongeveer 250 jaar later kwam de Griekse koning Alexander doorhand en zag hoe de stad Tyrus zo welhabend weer. En nu wil hij doorhand. En wil hij veel soldaten had, bracht hij dat dolje brokenet van de oude stad Tyrus en bood een gang van Eva naar de stad en neemde aan. Dat deed Hezekiel zijn profeteer vellen, dat deed dat land koolschroppen worden en dat in den oceaan schmieten. Dat is krijg wat ze deden. En dan reed hij van dat gerechtje in Edom, wegen er raagevende jeest. De oorzaak verzoend is gewoonlijk niet, en de Edomieten waren nijdig, even er broeder Israël. Zeg maar, de Edomieten stonden van Esau, en die waren Jacob zijn broeder, beide waren Isaac zijn zins.

nu de elfde en twaalfde vers. Zo zegt de Heer God, voor Edom zijn drie overtredingen en voor Feja, waar ik niet terugdraai, dan hij is zijn broeder hangen aan je jacht met het zweet en heeft geen metlied gehad en weer bloos egel oeierlijk en hij hield zijn oeier voor Emma. Waar ik wou een vier aanstekken tegen Timon en dat wordt de Pauliste en Basra verbrennen. De stad Timon is eindelijk de steenende stad Petra. En alles in de stad dat brennen wordt verbrand. De Basra Pauliste zijn gans verschwongen. Anders gezegd, deze profetie tegen Basra wordt boekstavelijk erveld. En dat weer wegen er raag even de juist. Ze weer een neders, even er broeder Israël. En nu komen we nog naar een nation, en dat is de nation Ammon. En dat weer de Ammonieten, er hoofdstad. Dat is interessant, over dat je recht, je het meest zo als een kolle in dat land. Dat vangt aan met Syrië, ging even naar Venetië, rauf naar Philisten, dan even naar Edom en Zide, en nu nog Ammon. Also is hier dan dat je recht tegen de Ammonieten. En wat is de oorzaak voor God zijn je recht tegen de Ammonieten? Nou, de oorzaak wie wegen een schraadlijk het verbreken. En wie worden dat zijn? 13e vers. Zo zegt de Heer God. Voor de Ammon zijn er drie overtredingen en voor Feja, waar ik niet terugdraaien. Dan de haar de Gilead vroes, die met kind weren opgeschlatst, zodat zij er grenzen verjreteren kunnen. Schrijdelijk. Nu, de Ammonieten woonden aan de oostende zijde van de Jordan Rifa, en die hadden zich verenigd met de Assyrianen, en trieden tegen de 2,5 Israël stammen, die daar woonden in dat Gilead land, ook aan de oostende zijde van de Jordan Rifa. En zij deden dat, zodat zij er grenzen kunnen weer uitschuiven. Meer land te hebben, heet dat. In de 14e en 15e vers. Ober ik wou een vier aanstekken, tegen de wand en Rabba, en dat wordt den Erepolis te verbrennen, met een kriegsgeschrecht, en den kriegsdag, met een storm, en den dag van den windkriesel, en erkennig wordt weggenomen worden aan je vangenschaft, hij met zijn verste toop, zegt de Heer God. Nu dit is dan dat je recht tegen de Ammonieten. En wie is zo, wie zullen teruggaan en forschen dat no, waar dat beschreven is, zoals dat werkelijk passiert. En dat is beschreven in 2 Kenige, dat 8 kapitel, 12 en 13 vers. En dit is zoals dat daar beschreven is. De profeet Elisa reed met dem Hazael, en profet zei te hem wat hij doen wordt. Hij weer nog niet de Kenig, en schijnt wist ook niet dat hij bood wat de Kenig zijn, over de Syriana. Dit is wat dat daar zegt. En Hazael zei, dat heet to Elisa, waarom dat mijn Heer hielen? En hij, dat heet Elisa, antwoord, wils ik weet dat bezit dat du donen was to de Israëlieten. Du was den er fastingen verbrennen met vier, en du was er jonge mannen met dat zweet doodmaken, en was den er kingen jegen de steenen versmateren, en de vroes die met kind zijn, was du opslartse. En Hazael zei, Oba wat, is die dene een hond, dat de zo'n bijzondere ding doen wordt? En Elisa antwoord, de Heer God heeft mij gewezen, dat du de chenig was zanne eva Syria. Nu, of des Hazael een hond wie oder nicht, hij deed gans krijg to Israël, wat Elisa gezegd had dat hij donen wordt. Wat hij zei dat bloos een hond donen wordt. Hij wordt de Israëlieten donen, wat schraadlijk weer. Hij wordt de kingen jegen de steenen versmateren, jo. En de vroes die een kind en mutterlief hadden, wordt hij opschlartsen. Meest niet te leven. En hem is het meest niet duidelijk, hoe mensen kunnen zo feemäßig zijn, ene tom andere. Ober dat geeft ons een beet een inzicht en wat passiert, wanneer mensen zich dem dievel overgeven.
die zouten sicherlich geen vriend aan mensheid. Dat laatste woord hij den alle vernichten met één knal. God zij dank dat hij niets meer doen kan als wat de Heer aan vrijheid heeft te doen. En jo, God brugt zond aan mensen te rechten voor godloosigheid. En jo, dat weer de Ammonieten.

Dat gerecht tegen Israël wordt veel gerater zijn als voor de andere nationen. Wies verrecht brengt immer verantwoordelijkheid met zich. En je meer verrecht er is, je meer verantwoordelijkheid is er. Je meer licht in menschheid, je gerater de verantwoordelijkheid tot God. Meer zo dat wij mensen in deze tijd hebben veel meer verantwoordelijkheid als mensen veel jaren terug hadden. Wies wij hebben zoveel meer gelegenheid God zijn woord te horen en lezen. Dat is niet bloos dat er meer Bijbel te hebben zijn. Maar God zijn woord is ook te hebben, zodat wij daar nog hartje tjenen, zogar thuis en huis, wanneer wij zo'n arbeid doen, die niet in Nijbroek beobacht worden, oder wanneer wij bloos zetten en aan zijn bed uitreven. Daar zijn nu nog veel steden in de wereld, waar die mensen niet God zijn woord hebben. Zogar op steden, waar er geen wetenschap is van God of Jezus Christus. Ja, wij hebben meer verantwoordelijkheid als zo'n haar. En daar zijn ook landen waar de regering alles deed wat mogelijk God zijn woord uit dat land buiten te houden. We doen ook in andere nationen kritiseren voor hoe ze met andere mensen omgaan. Maar wij zullen leven en ons zelfs te nemen checken om te zien wat wij met God zijn woord doen. Zend hem al wie dat zo rief en handhaar. Ik zie zeer dankbaar voor God zijn woord. En ik wil dat ook hoog en acht houden. En wil jeder dag ook tijd nemen God zijn woord te lezen en studeren met een diepe janker dat de Heilige Geest mij dat mag klaarmaken. En ik wil ook doen wat ik kan, zolang als de Heer mij adem geeft, God zijn woord met anderen met te delen. Ik doe, mijn vriend, wat is du met God zijn woord? Ik wil hier nu nog een beetje toelaaien van God zijn recht. Besonders voor God zijn recht even aan Christen. Daar zijn Christen nu die zeggen, en zogar andere leren, dat God aan Christen niemals rechter wordt. Dat is zo dat wanneer wij Jezus aangenomen hebben als Heiland, dat hij ons niet met dat gerecht van eeuwig verdomnis rechter wordt. Johannes zei klaar dat wij van dood tot leven gekomen zijn, en dat is wunderschön. Maar de Heilige Geest maakt dat zeer klaar, dacht de Apostel Paulus, dat daar een gerecht wordt zijn voor ons Christen. Wanneer ik dat recht verstaan, ik leef ik daar, dan wordt dat voorts naar de Entrekking komen. Paulus redt daarvan en zegt dat wij waren voor de Heer Jezus zijn rechter stil staan, en onze werken worden door met vier uitgeproefd worden. Wij bouwen nu in dit leven op den grond Jezus Christus, en Paulus zegt, wij bouwen met geld, zilver, dierensteinen, oder met hout, hei en stapel. Wanneer onze werken worden blijven wanneer dat vier dat uitproeven wordt, zoals vier geld en zilver niet vernichten kan, dan worden wij loontjeën. Dat kunnen zogar kronen innemen. Hij zegt dan ook dat wanneer die werken verbrennen worden, dan worden wij schuldenlieden, maar wij zelfs worden geraad zijn. Maar zo als derke vier. Wat is dan de onderscheid? Nou, de onderscheid is of wat wij in deze wereld als Christen doen, voor de Heer Jezus zijn eer en heerlijkheid gedaan wordt, of voor onze eigen eer. Wat voor de Heer Jezus zijn eer gedaan wordt, wordt beloond worden. Also is het niet nodig dat wij Christen dat ervoren moeten dat onze werken afbrennen worden. Wij kennen voor de Heer Jezus doen wat wij doen. Wanneer wij ons de Heer iedere dag gaan geven, dan kan een woord de Heilige Geest God zijn werk in ons voordig brengen. En dan kan er loon zijn. O, mijn vriend, dat is wat ik voor die wens en wat ik voor die bede doe. Maar dat is bloos mogelijk wanneer wij Jezus aangenomen hebben als Heiland. Ik wou later nog terugkomen naar dit water. Maar voor nu, wanneer je dat nog niet gedaan hebt, dat heet Jezus aangenomen als Heiland, dan moet je daar aanvangen. Doe tot de Heer aanerkennen dat je een zinder bent. En neem dat te horen dat Jezus op een kruis voor die sterf. Dan zei tot de Heer Jezus dat je hem aannemen deest als de Heiland. Dan bent waarde geboren en God heeft die zin weggenomen. Du bist dan God zijn kind en hast dat eeuwig leven. Hoe weet wie dat? Wist dat is wat God zegt en versproken heeft

En mijn vriend Gott kan niet liegen. Ik word het nächste Mal terugkomen naar het tweede Kapitel en dem armen Profetie. Maar dan Gott zegen, mijn vriend.

Want die gezien worden, of die hebben vielleicht een vraag over dit programma, of vielleicht over dat heil en Christus, waar je kennen de overtuiging hebben dat je zinnenschuld vergeeft is en dat je worden voor alle eeuwigheid im hemel zijn, we worden hier in je met helpen op grond van Gottes woord. Römer 10, Vers 13 sagt, wer immer den Herrn in seinen Namen anruft, wird seilig worden. Bitte schrift noch den selben Radiosender, wo ihr noch horchen.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwiese zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

0: De klok is 4 met 30 minuten.
1: Herrliche Botschaft des Heils, laut und doch ewig neu.
2: Dit is de Herrliche Botschaft in Exipedia John Wheeler. Dit programma wordt mede gemaakt door de CMCI gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld van een jesteljen opbeung voor een jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en am gehoorzaam zijn.

Gott hat Israel dat gesagt, sie heeft door bij den Berg Sinai. Paulus sagt, dat gesagt is so als een Schullehrer voor ons. Dat zal ons wijzen wo wie te leven hebben. En dat gesagt sagt, dat wie zullen Gott leven met ons ganze hart, met ons ganze Seil en met alles wat wie zijn. En wie zullen ook de mensen rondom ons ne leven bewijzen. En de mensen had gesagt, Moses, dat zij weer reid, dat te doen wat Gott Moses bevolen wordt. En Moses helpt de mensen door aan denken. En 5. Mose kapitel 11, vers 26. Nu horcht, sagt Moses. Ik zat je van deel ver een wol. Wil je een zeen oder een vloeg hebben? Je kreeg een zeen, want je dem Herrn jenen Gott zine je zaatse houle, die ik je van deel geef. En je kreeg een vloeg, want je deze gesatze, die de haar jun Gott jun jeft, nicht holen worden. En jun van dem weich, weich drehe, den ek jun van deo jev. En andere jetta deine, die je nie nicht eie gekannt habe. Nu lese einzige Menschen dit, en dan zeiden ze, ze worden dat gesatze prove te holen, en doordurch worden ze gerat worden. Doordurch zijn ze ware geworden. Paulus sagt aber dat gesatze is so als een Schullehrer. De Schullehrer, die deed zijn Schüler lehren, sodass sie lesen können, schreiben können, rechnen können. Und wenn sie an ihr gelehrt haben, dann können sie lesen und verstehen, was sie lesen können. Sie können schreiben und sie können dort lesen, was sie geschrieben haben. Sogar andere können dort lesen und weiter, was sie meinen. Und wenn sie was ausrechnen können, dann stimmt dort. Und das, was einer brauchen hat, zum im Leben angehen, sodass einer kann gute Entscheidungen machen kann. En dit is wat dat gesagt staat. En dat is wat Moses sagt. Wann je dat gesagt worden houden, dan word je een grote zee in vingeren bennen. Wann je dat niet houden worden, dan wordt dat te junt een vloeg zijn. Also dat is ons leren. De tien gebouwen zijn leef ik ziemlich goed te verstaan. Ik leef die zijn krachtig goed te verstaan, als wann Gott te Adam en Eva sagt, dat niet eten van den boom, wat er midden im Garten staat, wat dat verständnis geven dat, van Godet en schlachtet. Hij zegt, wann je door van eten worden, dan word je gestorven. Also dat brengt dan den Fluch. Wils, zij hadden niet gehoord, nur wat Gott zei deed. Aber du is ook de Lebensbaum, wat aan fehlen deed. En nu weet wie, dat wie hebben Jezus. Die neemt den Fluch weg, en jeft ons dat leven, wann wie am onvertrouwen doen. Dat brengt ons dan, wat dat poort van de profeten ere verheetungen. En de eerste vrouw is, hebben ook de profeten van Christus zien komen, je prophezeit. Jo, alle profeten van Samuel aan hebben verkündigd dat deze tijd komen wordt. En hier is een schriftstuk aangegeven, en dat komt uit Apostelgeschicht, kapitel 3. En dit is waar Petrus en Johannes zijn in de tempel gegaan te beden. En als ze daarheen komen, dan is er een man. En dat zegt hij weer loom. Aber hij weer niet zelfs aangekomen, ze houden aan de moest handen. En ik geloof dat meint, dat hij kan vielleicht een ganz klein bed gaan, vielleicht am huis, aber hij kan ganz naïef niet te arbeid gaan, also hij is in Praga. En nu zet hij Petrus en Johannes, en hij vraagt aan dat zij hem helpen zullen. Apostelgeschicht kapitel 3, vers 6 zegt, dan zegt Petrus, Selber in Gold habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Und Jesus Christus von Nazareth sie nahm, stoh ab und go. Des Mann wird geheilt. Und er fängt dann an, Gott zu loben und zu preisen. Die Menschen sind sehr erstaunt. Und dann sagt Petrus da an, er weiß nicht, warum sie so erstaunt sind. Will sagt erst nicht, hei oder Johannes, was diesen Mann geheilt habe. Dort erst Jesus, dem, was sie haben, um Tritt genäht. Will sie leibt nicht, dat hij Gott zien sehen wir. Dat hij wird de Messias sein, oder de Christus. Vers 16, wat 19. Des Mann, den je seine entjane, kreeg seine Kraft, durch den Glauben an Jesus Christus seine Nome, dat is Jesus sein Nome, in de Glaube, die durch am kämpft, die diesen Mann so als je seine verjüngt, vollständig gesund gemerkt haft. Aber ich weit, liebe Brüder, dat je dit deed, wil je niet beter wisten. Je rood zou als je leiders. Gott oba, die derich al zijn profeten had zeilen laten, wou Christus leiden zal,
leid dat Allah zou ramkomen. En dan ook nog 24 bij 26. En bestemd hebben alle profeten van Samuel aan zoveel als er weer gezegd dat deze tijd komen wordt. Wat God durch de profeten versproken heeft, is verjüngt en je bent in dem Bund met ingesloten. De God met jene voeders mug, als heute Abraham zegt, durch die Nome zullen alle families op ihr gesehend worden. Als God zijn knaag Jezus abwürgt, schreibt hij den, dat eerste nur jüngt, jüngt daran te zeigen, dat zich ein jeder van zijn beise wehe drehen soll. De nächste Frau, wat heeft Moses van dem Heiland gered? Hij zegt, einen Prophet, zoon als Exi, wat de Herr dien Gott erwarte, en uit die en uit diene Breida, den zal je gehorchen. En hier is een Schriftstück angegeeft, uit 5. Mose, Kapitel 18, Vers 15. En ik wil lezen, wat 18. De Herr jün Gott, wat jünt, van mank jünne Lied, einen Prophet, zoon als Exi, jewe, horcht nur dem. Je vroegen dat, bim Horeb-Borch, und den Tag, als je da versammelt werden. Je zede te dem Herrn jünen Gott, lot ons nicht wahre die Stimme van dem Herrn unseren Gott hier. Oder dit grote Vier seine, dort wie nicht davon ankomme. En dan zei de Herr te mi, dat er scout, dat ze zou reden. Ik war aan einen Prophet, zonen als die jewe, van mank ere mensche, en ik war aan mine wied en zijn mühl jewe, en hij wordt aan alle saaie, wat ik aan opgeef te saaie. Dit weer bij dem Horeb-Borch, wo de mensche hadden zo jammeriert, wil ze hadden geen water nech. En dat weer dan, wo Moses water uit dem Stein brengen deed, als hij dem Stein schlonen deed. Ober dit wie nach Eier sei bei dem Borch Sinai käme, en sei dort gesatz gekriegt hode. Ober sei käme do noch einmal ware träg no dem Borch, no dem dort sei dort gesatz gekriegt hode. Wils van do jenge sei, bat andert Land kam an, ober sei wurde do nicht nern gone, wils sei Ängste sei. Sei warde an, en dit nie Land, do wiere Staute, en de hode grote Steinmiere ram sei. En do wiere Riese am Land. En dan dreide zij om en kwam er terug. En ik leef wat Moses hier zei, dat kwam van als hij dat tweede maal terugkomen dan, wat is hem Horeb-Borch. En 2 Mose kapitel 33, 5 wat zaas. De Herr zei te Moses, zij de Israëlieten, je zijn een steksendig volk, en wanneer ik maar een ogenblik mank jun kwam, kon ik jun vernichten. Doorween neemt nu jun stroms af, en ik wou allemaal zeggen wat ik met jun tonen wou. De Israëlieten nemen dan bij Horeb-Borch er strams af en drukken dat niet meer. Also, voor God deden ze zich angsten. Ober zoals de ons katechism zei dat, God heeft een verspreking gemerkt dat hij wordt aan een man schakken die de woord te zenden zoals Moses via, een fysische persoon. En die wordt aan dan leiden. Dit wordt dan errader zenden. En Lothar, dan worden ze aan, dat dit is eindelijk de Messias. Dit wordt dan de Christus zijn, de Gesalfde. Is in de Salmo ook van Christus geprofezeit worden? Jo, niet alleen in Moses, in de profeten, maar ook in de Salmo. En hier is een schriftstuk ongegeven, en dat is uit Lukas kapitel 24. En dit is waar Jezus opgestoken is van graf, tijdig zum morgens, en dan Lothar den dag, dan deed hij 2 mannen begeleiden, die op den Weg zijn naar Emmaus. En die behouden zich over die dingen wat den dag passiert zijn. En dan zegt hij te aan, alles wat er passiert is, is endlich al je prophezeit worden en de schriften. Lukas kapitel 24, vers 44. Dan zegt hij te aan, dit is wat ik jun zeg, als ik nog bij jun wil. Wils dat met alle zo rankomen, als in Moses in je zaad, in en de profeten, in en de psalmen, van mij geschreven staat. Jezus wist dat de mensen kijkten vaker naar de psalmen, wat aan moutig mogen deed. En dat is in de psalmen, hoe een lezer deed, van een kennig, van een Messias, van een wat er gezalfd is, die daar komen wordt, Israël te raden. En Jezus reed ook van de psalmen, en besonders van psalm 110,
als hij met de Farizeeën te doen had. Psalm 110, vers 1. Dat zegt een van David zijn psalmen. De Heer zegt te meinem Herrn, zet bij mij ter rechterhand, wat ik die uit deine vriend een fout denk merk. In Hebräer redt ook van de psalmen, vers 104. Wat de Heer die geschworen heeft, wordt hem niet leid worden. Du bist ein Priester, no Melchizedek seine Ordnung, en wirst ewig ein Priester sein, so als Heivian. Also als Jesus geboren wird, da kämen die Stirnforscher aus dem Osten, en die wollen dann weiter, wo das Jüdischeinig geboren wird. En die Schriftgelehrte, die checkte dann, en wat Moses geschrieben hat, wat in der Psalme geschrieben wird, en wat in der Propheten geschrieben wird, da können sie diese Reiselied sagen, dat Jezus via in Bethlehem geboren. Dat brengt ons dan bij kapitel 2 van Christus zijn komen om ons te raden. Wanneer is de Heer en de wereld in Ende gekomen? Als de tijd gekomen via die de profeten verheer ongegeeft hadden, dan schenkt God zijn zin. En hier zijn dan drie schriftstukken ongegeeft. En het eerste komt uit het Oude Testament. Eerste Mose, kapitel 49, vers 10. Der Königsstock wird nicht von Juda genommen. Sein Regierungsstock wird nicht verschwingen. Bat der Reich soll ja kämmt. Dem wurde der Fälscher ihre. In dit erst, wo Jakob in Seen spricht, über seine Sehens, eier gestorben hat. Und da betont er, dort die Versprechung, wo Abraham gekriegt hat, wird der Juda kommen. In am Neuen Testament, in Lukas Kapitel 2, 1 und 2. Der Kaiser Augustus befolgte seine Tiet, dass all seine Menschen sollen geteilt in einem Taxregister eingeschrieben worden. Das wird das erste Mal, dass die Menschen geteilt worden und passiert, als Quirinius die Rechenschaft in Syrien hat. Also so eine Menschen wollten Verständnis haben und wo das erst teuergegangen in der Vergangenheit, die haben eine ziemlich gute Idee, von wo lang trägt das gewasst ist. Sie weiter nicht ganz kriegt, aber irgendwo bei 2026 Jahre drei. Und dort erst dann von ungefähr der Datum, wenn er Jesus gekreuzigt wird, beim Kreuz bei Golgatha, wo die Versprechung, die Abraham gekriegt hat, dann vollfällt wird. Und dann haben wir noch Galater Kapitel 4, Vers 4. Aber aus der Zeit erst gekommen wird, schickt Gott seinen Sehen, geboren von einer Frau in unerdeutscher Satz gestalt. Also die Zeit wird reicht. Und Gott hat bestimmt, dass das die rechte Zeit wird. Und ich lese dann ein klein bisschen wieder noch, uit Galater, Vers 5. Er soll die loskeipen, die unerdeutscher Satz wird, dass Gott uns kann annehmen als seine Kinder. Und weil sie nun Gott seine Sehns sind, hat er uns seinen Sehn, seinen Geist und das Wort gegeben, die ihm anraubt als Vater, Leiber Vater. Dann ist die Frau, wo passiert Jesus seine Geburt? Hij is empfangen van dem Heiligen Geest, geboren van der reine Jungfrau Maria, en zijn Name wordt Jesus genannt. En hier sind waren twee Schriftstücher. Dit eerste is Matthäus Kapitel 1, 18 bis 25. Jesus Christus seine Geburt passiert so als dit. Als seine Mutter Maria den Josef anvertraut wird, worden zij een, eier hij er nog huis holt, dat zij al van Heiligen Geest schwanger wird. Josef, ihr Mann, wird fromm und will er nicht zu schauen bringen. So plant er sich, am Stelle von ihr loszuseien. Aber als er das geplant hat, seid, dann käme dem Herrn sein Engel noch arm im Traum und seht, Josef, du darfst ihn sehen. Schür du die Nacht durchfähr, deine Frau Maria noch die zu nehmen, weil's dort, was sei an sich reicht, erst vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sehn zur Welt bringen, und den sollst du Jesus nennen, weil sie wird sein Volk von ihrer Sünde raden. Dort ist alle Durchwehen so rumgekommen, dort dort so wird, als der Herr, der den Prophet gesagt hat, der du seht, tschäche mal, eine Miau wird schwanger sein und wird einen Sehn zur Welt bringen, und den wird sie Emmanuel nennen. Dort meint Gott mit uns. Als Josef vom Schlob abwürg, deit hij wat dem Herrn zijn engel aan bevolen had, en neem Maria met naar huis als zijn vrouw. Hij had ober geen geschlechtsverkeer met haar,
wat zij er eerst in zijn te welt gebracht had. En hij heeft aan de naam Jezus. De tweede schrift staat als Lucas kapitel 1, 35. De engel zei, de Heilige Geest wordt over die komen, en den Allerhöchsten zijn kracht wordt als een schatten over die komen. Doorwegen wordt de Heilige, die van die geboren worden zal, God zijn zin genaamd worden. Dit werde dem engel zijn wird, als hij naar Maria kwam, wil zij kon ook niet verstaan, wo zij wird een kind ter welt brengen, wann zij geen man gehad had. Wo is de Heiland geboren? In Bethlehem, im jüdischen Land. En waren er twee Schriftstücke. In het eerste kommt uit dem Oude Testament, uit Mika Kapitel 5, Vers 1. Aber du Bethlehem, mangte Ephratita, wann du ook eine van de kleine families in Juda bist. Van die wordt de komen, die Eva Israel de leider zijn wordt. Hij is die, dem zijn Anfang en zijn Aufstammen van lang her gewaast is. Dit wird dat Schriftstück, wat de Schriftgeleerde brücke deide, zodat zij de Stirnforscher zeigen kunnen, wo de Jüdikeine geboren wird zijn. En dan hebben we ook nog Lukas Kapitel 2, Vers 4. Dan ging Jozef van Nazareth in Galilea, no Bethlehem en Judea, wils zijn stamvader, de König David, doorgeboren via. Om zich met Maria, die am anvertrouwd via, inschrijven te laten, zij weer schwanger. In Jerod, als zij in Bethlehem werden, kwam de tijd dat zij dat kind ter welt brengen moest. Wou wir zien in je bord? Om en veracht, am stal in Bethlehem. En dat kwam uit Lukas Kapitel 2, Vers 7. En zij bracht er een eerste zin ter welt, wekkelt hem in Wengle, en leed hem in de Vodakreb, wils hem gasthuis geen ruimte vinden via. En wo is de Heiland abgetrokken? In Nazareth. En hier is geen Schriftstück. Aber wie weiter? Dort als Jozef en Maria terugkomen donen van Egypte, dan traken zij naar Nazareth. Wils dit is waar Jozef gewoond heeft, eier Jezus geboren via. En in Lukas Kapitel 2, 39, but 40, zegt dat zo. En als Jozef en Maria alles gedaan hadden wat God zijn gezaad verlangt, gingen zij terug naar huis, naar Galilea, naar ihre enige stad Nazareth. Dat kind was groot en sterk en weer vol wijsheid en God zijn genoeg weer met hem. Also van daar hebben we eindelijk de Weihnachtsgeschicht verdreugd. En dat is ook goed. Dat einem daarvan wordt manchmal denk ik geholpen, wils te Weihnachtstijd, dan is dat vroeger zo druk, en dan horch verendlich gar nicht, en verstoene gar nicht, krijgt, wo Jezus geboren wordt,

0: In de eerste part van het programma, dan dat we hier afsluiten met in bijna dat leven wat we verdiend hadden, en andere wie gezegd met tevredenheid. En ik zei dus dat we willen voets terugkomen en dan reden van met onze geestelijke Entscheidungen bevrijd leven. Maar vielleicht hebben we den Thema een klein beetje kort afgehakt. Ik glaube, we zo'n klein beetje terugbekken en dan een klein beetje meer klarheid uitnemen van wo wir mehr abheden.
1: Al, ik stem met wat u zegt, dat een man ongehouden kan. Van waar we nu leven willen, want we nu vielleicht niet zoveel aannoem gaan. Wat brengt het nog van een met geld omgaan wil en ook in eenigheid wil leven met zijn partner?
2: Wel, dat aannoem wat we hebben, is in vol door te denken, dat krijgen we weniger of veel dat is, dat kämpfen gaat. En hij heeft ons ongesteld dat recht te behandelen. En wie leven engstemol, wie moeten zoveel gaan. En ik geloof dat je het met de vorm Marie veel gezegd, dat je hebt niet de arend voor te denken, of de aannoem is niet door. En also, wie gaan ons moest leren, eerst moet zijn, dit wat we willen, nog terug naar de kerk geven, door hebben we nog niet aan te spelen, dat je het nog aan. En wat hebben we dat weer doen? En zo engst, te tijden hebben we niet kunt, aan zich gingen helpen zoveel als we willen, maar we moesten aan zich gingen er met aanbrengen zijn. Nu is ons aannoem dus dit, en hier worden wisse dingen, want je willen met we gaan, dan willen we alle top voren, we willen niet 240 gaan. We weten nu een nieuw post dat niet. En we gaan moest hier eenmaal met teruggaan en niet met afloten aan zo'n dingen, wat ons alle wichtig werd, maar we moesten ons einig. En dan niet en ik willen ons einig zijn en wou we dat willen aanstalen. En den weg hebben we immer kunnen tevredenheid vangen voor onszelf. En niet zo afhängig zijn aan hoeveel we woorden willen gaan of wat anderen houden. We moesten tevreden zijn wat God ons geeft en zijn dat we alle zien.
1: En dat brengt een vertrouwen op God.
2: Ja, een vertrouwen op God. Dat hij zegt, hij wordt ons geven. Hij zegt, hij wordt ons geven, wordt een dak in hem kop. Hij wordt ons geven te eten en kleider. En wie voor jeden engstemol, wie verdienen dat nicht? Hij jaft ons dort. En dat is bij mij zeer wichtig geweest over de jaren. Dat hij wordt voor ons zorgen.
0: Dat is een geschenk wat we hebben.
2: Dat is.
0: Ja. En dat brengt ons weer vielleicht naar de nächste vraag, wo wir gaan wollen van jou. En dat is, er zijn ook nog Entscheidungen, wat we moeten merken in ons jesliche leven, wat ons als eigen lied verbinden, wat ons befriedet leven sterker merken. Wat heb je van ervaring gehad dort?
3: Ik wil zeggen, dat is wichtig, als we eindelijk zijn of befriedet zijn, dat we zeer pinkelijk, jeder dag aan de woord zijn en gemeenschap hebben met God. En wanneer twee mensen dat doen, dan is het dan nog sterker en befriedet leven. We proeven immer, voor het sommers, jeder, voor ons zichzelf.
0: Jeder part.
3: Jeder part. En dan nemen we nog een tijd, wo we dat taub doen. Bibel lezen en beden en zo wat. En verken wordt het ook, vielleicht een timer van befriedigd leven. En, zo gaan we daar geen dag. En dan ook op mijn dag, like, is het wichtig. Dan doen we je wel niet aan befriedigd leven. En door waren dat we weten dat is God dat leidt ons. God is ons, God, die veert ons. Maar mijn man, dat is toch de hoop van het heim. En dan leidt hij ons. En ik ben zeer dankbaar dat Ellen dat aanneemt. Dat is een leichte zaak.
0: Ik vind het kapitel 4 zegt ons even dat de man is de leider in heim. Dus Jezus de leider is in de kerk.
2: Ja, hij wil gaan, wie zullen dat recht, dat aannemen ze hij ons dat jaft.
0: En dat is een grote afloof.
2: Ja, dat is niet leicht, Emma. Ik bedoel, dat is een tijde waar ik en wat ik veel rekenen deed en waar ik niet had deed, dat zijn tijden waar ik hem moest weg zijn. En door wens loopt wie dat niet toch. Dan neemt zij de rol. En ik zie vrouw dat hou. Dat is niet dat ik dat Emma moet doen, op wat dat jeet. En ik me kan reden maken, of ik me aanstellen door mijn tijd verken. En dat besonders van ik hingen haft. Maar ik net ziemlich pinklich damit zijn, als dat jeet leicht te vervallen. En ik wil ook nog zeggen, wat Anita zegt, ik stem damit aan. We doen einzelwies, we doen een taub, we doen met de hingen. Opa, ik leef ook engstmal, wie viel jeder dort Gott will haben, wie soll die Gemeinschaft haben noch mit anderen. Und die Gemeinde, ich hab's sehr wichtig, wenn viele finge Menschen ihre, die Nahrung von noch anderen, was die selbst die Erfahrung haben, dass sie nicht so sein ist, das bloß für ihn, was han, mit der hier Schuhe han. Und wie kann ich für einen anderen beten, ob engstmal mit anderen taub.
0: Und wie war unsere Erfahrung mit
2: anderen? Und unsere Erfahrung mit anderen mit anderen, und dann fingen wir viele, ah, der ist krank in der Schuhe, dass du hier warst, dann bist du da gekommen. Und dann fing die Hoffnung da an. Aber jährlich stark zu bleiben und befriedet leben, dann kann ich zurückgehen mit unseren Dingen und die derche arbeiten mit Gott und mit einem anderen und mit der Family.
0: En toen jesse stijp leven, dat meint in de voet God te zijn, dat meint in je gebedsleven gaan. En dan van duur dan aan zijn Entscheidungen merken. De Bibel zegt, het wijsheid vangt duur en onder wie God verrichten.
2: Ja.
0: En sondern an de Entscheidungen sind wir nur weiß, als wir mit Gott in Gemeinschaft sind.
1: In all diese Timers, was die nu van je red haan en je dieslichen en ook in materiaal uit de tijd te opnemen, schijnt zich dat zoals je maten in onge holen kan in all deze omstanden dat je je verstoen en eindigheid haan.
3: Ik geloof dat dat zeer wichtig, dat in een nusje geheimnis haaf, wanneer een wasser denken deed, dat we gaan dat doorgereden, dat we dat aanwoorden, een en ander ook dat verhalen, dat dit is al Gods is. Zijn tijd, en we doen het voor God. En ook niet voor jeden een en ander te loven tussen dan, of mensen zijn hoeveel we aan de rekening doen en de leven bewijzen.
2: God heeft ons wel zo erschaffen, een morgen, een vroeg, en hij zegt, deze morgen zal de familie verloten en zijn vroeg aanhouden. En daar heeft hij ons te goeie gegeven. Hij heeft ons anders gemerkt. Maar wenn wir so anders sind, da wenn wir uns eine Ungeholung haben, über jeder Ding in uns Leben, das anders, wir lesen so leicht aus, wir sind andere Personen, haben andere Charakter, aber Gott hat nicht geändert den Plan, was wir mit befriedet Leben haben, und da hängen wir uns an, wenn wir nicht immer sterben dürfen, aber wir kommen in Einigkeit, wenn wir weiter Gott will dazu.
0: So, wenn wir verschieden sind, wir können ihn vereinen, und eins sein in das.
2: Ja.
0: Ik geloof dat zij zeer goede wijsheid wat we hier
1: hebben. Ja, ik stem
0: dat. Als tijd daar aan het nu over. Ik wil bloot afvragen, want de ene slag is wat je hier kan zijn voor onze toerhaken. Want je zelfs niet kan opvoeren als dit. Dit ene slag, dat wil ik gelijk wat je kan opvoeren.
3: Ik wil zijn, zeg God zien in je nood en dat wat je weer helpen.
2: Ja, ik wil zijn, dat vrede leven is van God gezien, maar dat is praktisch. Dat je merkt om in vrede te leven aan, met de arm nu volgen. En hij wordt ons dat geven, niet nur geven, aan zijn plan voor ons.
0: Als God de schepping toe ons vorig had, had de morgen vrucht hoop, bezorgd zich rein alles wat hij dan had, werd weer zeer goed. Zo bevriend leven als een pot ervan.
2: Ik wil zijn ons bevriend als zeer goed.
0: Ja. Wenn wir nicht in zeer goed bevriend leven haben, dan mag die zijn woorden veel anders staan.
2: Ja.
0: Maar veel dankeschön, Tina.
1: Bitteschön.
0: Dankeschön, Alan en Nita Kehler van Winnipeg, Manitoba.
3: Veel dankeschön, David Chan.
0: Veel dankeschön voor die als Torhecher. Ik hoop dat als een zegen je was te die. En bij het nächste Mal, Gott met jünt.

Tjenja vroeger met zakken bestrijd. Een plotische programma van Radio Segenswelle. Mijn naam is Victor Zwotstje. In deze programma verzet je op twee vragen en te gronden wat je aan het thuis hebt. En even een vraag aan je huilheid mee vandaag met Dr.

Wat heeft je aandacht in je leven? Er blijft je leven gans even een nust en dat alles hier eenmaal ver weg, alles blijft kraaks is er eenmaal weer. Welkom te de Evangelische Boodschap radioprogram. Mijn noemen is Wes Heppner en vandaag aandacht in ons leven. Ik geloof je bekend dat alle ons

Du hast je hart naar de Evangelische Botschaft radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner. Dankeschön voor je van de harten. We hadden de eerste boodschap van Andernis en Leven. Nächste week de tweede pot. Ik wens je dat hier zijn. Tim harten. Dit radioprogramma is ingesteld van de Sommerfeldse Mennonietengemeinde in Manitoba, van de Bartula Mennonietengemeinde in Saskatchewan en van de Zion Mennonietengemeinde in Schoonsenveld, Manitoba. En ook van de Goven van Jut aus Tauharche. We zijn dankbaar voor jullie ingesteldung in Jebeda en ook Goven. Onze adres is de Evangelische Boodschap, box 1760, Warren, Saskatchewan, Canada, SOK5SO. Now, I'm on the gospel message, box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK5SO. On our website, gospelmessageradio.com, can you program harken ook online geven. There's a PayPal link that diet mo in paar minuten van irgendwo in de welt. Now, I'm on gospelmessageradio.com. On our phone number, 306-230-7807, dat is een Canadische telefoonnummer. Kan je ons contacten wanneer je vragen hebt. Of we willen wel een pot van WhatsApp-groep zijn. Waar het programma wordt iedere week geschikt. Nog eenmaal dat telefoonnummer 306-230-7807. Dankeschön voor harten. Dankeschön voor beden. Dankeschön voor ondersteunen. Mijn naam is Wes Heppner. Ik wens die Gottes Segen deze nächste week.

Ik zeg jullie alle dankbaar voor het heren en mocht jullie ook alle van jou begrijpen en dem Haren zijn dieren noemen. Dat is dem Haren een grote vrede zijn volk te zenen, maar ook door zijn woord te mensen te reden, die in ihrem leven een bedürfnis hebben. In ons gebeden verlangen is dat ook van jou dit entgegenkomen mocht.

Zo, vandaag mocht ik je een beetje metteilen, aan je gezicht metteilen wat wie daar is weer een kleine buzzer vuren. Zo, ik zie je vandaag buiten, in je ons huis, de snij is al weg, maar het gras is nog niet rein. Zo, het is een beetje koud hier buiten, maar ik geloof dat het genoeg gaat. Ik geloof dat warm genoeg blijven en je gezicht vertellen waar wie eerst allemaal als Bengels in Paraguay zijn opgewassen. Wie weer zes jongens. Maar ik weet niet hoe veel alle je boeren weer als het deze geschicht, als deze geschicht passeren deed. Maar ik weet dat mijn ma en pa die deden een merrasloep huilen. En die nannen dat merrasloep. Dat deden die van deel nog. Die sloepen de alle even merras van een stunde of zo wat. Zo, dat is wat mijn ouders ook deden. En ik weet, wat mijn ouders sloepen deden. Ik weer de oudste van zes jongens. Ik zei mijn ouders, ik zei tegen mijn ma een dag, een even merras, ik zei, ma, wie willen, want je sloepen dan even middag, waar we naar heen en borsten en gaan, daar hadden we een waterlag en daar wilden we een beetje boden. Dat we zekerheid in de dag. Mijn ma zei, no, je kan niet in waterlag boden gaan, want wie sloepen dan. Ik wil niet dat mijn kinderen worden verzuppen. Besonders die kleinste, die kunnen gewoon niet goed zwemmen. Die kunnen überhaupt niet zwemmen. Zo, mijn ma zei, even middag kunnen we met een slingshot, met een regatje zaaien,

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilde Friesen. En op Brood van ons leven van deel is het Lukas 16, 26, hoe het zegt. En bovenaan is tussen ons en jund een diepe afgrond, zodat het aanmelig is voor die van hier doorheen te komen en ook voor die van dort her te komen. En de laatste paar deel hebben we gezien dat een haal zennen meint en een aanheilige steed van weideel en kwol zijn. Van deel wel van de waarheid denken dat de paradies een steed van bestendige vrede is. Lazarus houdt hier op eerd zo'n arme jammerlijk het leven. Dat neemt alle kracht voor de houd zich naar den rijke man zijn schafat slapen, zodat hij de kruimels van zijn dash eten kon, bloos te mam leven blijven. De hoing weer nam door de gezelschap en legde nam zijn schweren rein. Aber dan wordt hem van de engel en Abraham zijn schout gedreigd. Zo'n onderscheid van zijn leven verheer. Nu weer zijn jammerlijk het leven hier beëerd te eng gekomen. Nu weer dan nicht meer tronen, treurigheden en hielen. Dort weer nu alle Eva. Also, wanneer fangt dat gezegende leven dan aan? Na, wie kan het zijn, dat het voets aanfangt? Jezus zegt, wo ik zie, daar worden mijn deine ook zijn. En op een ander steed zegt hij, wo ik jund ook door gaan nemen, dat die door zijn, wo ik zie. En nog verder zegt hij, Vader, ik wil dat die du mij gegeven hast, ook door zijn, wo ik zie, en dat ze mijn heiligheid zijn, die du mij gegeven hast. Als de steinen am troffen, ziet Stephanus de zijn verkleider. Kijkt, ik zei den hemel op, en den menschen zien wie God te rechte hand stonen. Op andere steden zegt het, dat Jezus zetten deed. Hier zegt het, dat Stephanus

Johannes Jezus stonden zag. Jezus wie opgestaan, zien truja zij en den moment nog ziek te nemen, wo hij doolval en rood ferm stoven roept, Herr Jezus, neem menen jeest op. In Paulus schrift, ik heb last afscheid te nemen en bij Christus te zijn. Als zij wie dat het gezijnde leven voetsnoem stoven ontvangt. Wann ons körper niet meer leven deed, dan is onze ziel ogenblikkelijk in Christus zijn gezijnde jeen wordt. Dis gezijnde toestand wordt bloos immer beter worden. Zoveel beter wie den genedige God zijn genoot betrachten kennen, en zoveel beter wie Jezus kennen leren, zoveel heerlijker wordt onze ervaring zijn. Am deinen wordt zo'n vrede zijn. Woveel vrede wordt door niet zijn, van wie duide wie kennen, en al je sterven zijn, waar er zijn. Dat wordt ook een grote vrede zijn, van die wordt zijn kennen. Hier zie ik haar, en al die kingen die du mij onvertrouwd hast. De heerlijke toestand wo de haar ons nengenomen haft, wordt bloos immer beter worden. Du hast keine Gelegenheit, dat irgendwer uns uit diesen herrlichen Toestand rutnehmen kann, oder dat wir mit einmal in der Hall nennrutschen können. Wir danken Gott, dat du ein deiper Aufgrund ist. Gott seine Genot bewahrt uns und jeft uns ein Aufgrund, wat im Himmel für uns bestellt ist. Aber dat ganz Scheinste wird seinen Jesus seinen. Wo herrlich wird dort über sein? Herr, ik kan me dat niet helemaal verstaan. Wat van een vrede dat wordt.

0: Welkom, deze zondag is van Deer Run Church in Leamington, Ontario. Ons ziel is de mensen leiden om Jezus Christus te volgen. We hopen deze zondag dat je aansporen om Jezus Christus beter te volgen. God is in.
1: Deze boodschap is van 2 Korinther, kapitel 5, 18, 21. Dat is vertreder voor verzijning.
2: De boodschap van deel is waarde aan verzijning. Laten ze nog zeggen waar we zijn. Zijn dat we verzijnd zijn met God. Door Jezus Christus hebben we verzijnd met Jezus, met God. Onze zin die staat in stich. Onze zin is dat wat een stich doen deed, dat met even zin gebracht, zodat we daar waren die gemeenschap van met God, te wat God je ons gemerkt heeft. En we zijn in 2 Korinther kapitel 5, 18, 21. Dat zijn de versen wat we doorgaan. En ik wil even voor ons van deel waar lezen. Dat zegt ze dit. Dit komt alle van God, die ons door Christus met zichzelf verzijnd heeft. Hij heeft ons de opgave gegeven, mensen van God zijn ongebouwd aan te reden, met arm verzijnd te worden. Dat is God via in Christus en hij verzijnt de wereld met zichzelf. Hij verjeeft de mensen er de zin en hield aan die niet meer ver. En hij heeft ons de boodschap van deze verzijning onvertrouwd. Doorwegen zijn we nu Christus zijn vertreder voor deze boodschap. Zoals van God zelfs junt tegen ons onreden wordt. Zo praten we junt in Christus zijn stede. Laat junt met God verzijnen. God mag den, die van China zijn wist, in onze stede te zijn, dat we tegen arm voor God geraakt worden. Worden, zo als dat voor jaren deed. Laten we nog zeggen, wie een klein beetje wou, wie zullen ons opmerken met God. We worden opgemerkt en God heeft ons in de nieuwe geboort. En van daar waar we zijn, wat van onderscheid merkt dat dan in de gemeenschap wat we met andere mensen hebben. Zo, hij zegt hier, we zullen verzijnd worden. Zo, wat is de verzijning, of wat meint dat we verzijnd zijn? Dat meint dat in de gemeenschap, dat had je dan met gemeenschap in de Bijbel, dat wat twee is, of dat wat wie uit een is, wordt topgebracht, of volgebracht, of opgefixt, dat het waar voor zich is. Een bijspel is, waar we zijn in een ehe, als je een ehebruch, en dat wordt twee. En de lied, de hand, tussen zich, dat is een grote zin wat tussen en is. En nu zo te zijn, is dat gemeenschap twee. Want zij würden zich verzijn, dat moet eerst dat het zin wat tussen en is, dat moet verjeeft, dat moet weggebracht, en dan komt de lied waar het taub, en dat gemeenschap wordt waar het voor je gemerkt, en dat wordt verzijnd. Dat wat twee is, wordt waar het opgefixt. We zijn hier in deze Farsen dat onze gemeenschap met God is twee. We zijn zender. Du erst wat tussen ons en God staat. Dat is onze zend. So wat zegt hij hier, wat passiert, dat deze verzijning passieren deed? Hij zegt dat hij verjeeft de mensen er de zinden en hield aan die niet Maya fair. En hij heeft ons de boodschap van deze verzijning onvertrouwd. Zo, de eerste poort van de verzijning is dat de zin wat de gemeenschap twee merken deed, dat moet verjeeft. Du hast een zin wat tussen stonden deed. En een zin die merkt allemaal de woont. Een zin die vertraant allemaal de gemeenschap. En een zin is een sterke woont. Ohne dat het wat sterker is als de woont, staat de woont aan een stich. De gemeenschap is niet meerlijk. Zo is het ook met ons en God. De zin die als de woont, die staat in stich, dat is niet meerlijk, dat de gemeenschap fijn is. Maar wils Jezus Christus de priest getold heeft aan Kriets voor onze zin, wordt de woont doorgereden. De wordt doorgereden. En die is nu een stich. Die is nu waag. En nu sagt hij, wilt dit passiert haf in ons leven, nu haf hij ons dit onvertrouwd, deze boodschap. Nur das Wort, wie von der werden wir reden. Wort meint dort, dort wie diese Botschaft mitteilen down und diese Botschaft ausleben down. Ich glaube, der größte Weg, wo wir das ausleben down, ist dort wie versäumt sein mit anderen Menschen. Dort ist unmöglich, dort wie sein Gott hat uns versäumt, aber wir wollen nicht uns versäumen mit anderen. Christus Jesus sagt, wer einen anderen nicht will vergeben, der erste Vergebung von mir nicht gut. Und wir würden da viel kann Eva sein, aber ich würde auch sagen, die Bibel lehrt, dort, wenn wir wollen versäumt sein mit Gott, dort ist verbunden mit, wo wir versäumt sein mit anderen. Wenn wir sein, wir wollen Jesus Christus in der Versäumung annehmen, aber sein nicht willig, zum uns mit anderen versäumen. Wir bringen schon zu Gott seine Evangelium. Versäumen mit anderen ist schwer. Das ist nicht leicht. Dort fehlt viel Arbeit. Aber das ist wo, wie diese Botschaft ausleben dann. So wurde, was ist der Untergrund von dieser Versäumung? Der Untergrund von dieser Versäumung ist, was Jesus getan hat für uns. Er ist uns Vorbild. Wenn wir andere ihre Sinn vergeben dann, Jesus Christus hat uns ein Vorbild gegeben, er hat unsere Sinnen vergeben und weil er unsere Sinnen vergeben hat, nun soll wir andere auch ihre Sinnen vergeben. Weil Jesus Christus hat uns versäumt mit sich selbst, der was Jesus Christus hat getan, dann soll wir auch ausregen nach anderen. Und die Bibel wird diese Dinge taubingen. Das ist sein, in Matthäus Kapitel 5, 23 und 24 sagt es dort. Wenn du nun altruhe gehst, deine Gaven zu opfern, und die du befällt, dort dein Bruder wird jängen die Haf, dann lot deine Gaven du, für den altruhe, legen an, go und merk Urschfried mit deinem Bruder. Und dann go und bring deine Gaven. So, er sagt hier, und er redet nur der Juden hier, wann sie nur ein Tempel vorneiden, und sie wollen Gott anbeten, aber du wie in Gemeinschaft von zwei wie zwischen Armen und einer Bruder und einer Person, dann soll er wachen, was dort Gemeinschaft versäumt wird, dort er wird Gott anbeten. Gott will haben, wie sie ihn dort ernst nehmen, wo wir mit anderen stehen. Wir sollen nicht gleichaltig sein. So, ich würde von dir sagen, es ist ein Farschlied uns von dir, wenn je von dir sind die Tür gekommen und je hier beten es haben, jenen und anderen, was hier sitzen wird, und ihr weicht zu sein, merkt ihr euch rein mit der Person, euer je wieder Gott anbeten dann. Wir sollen das ernst nehmen. Wir sollen nicht gleichaltig sein. So, was sind du dann, Fährten wird Dinge, was zwischen uns sein und Gott. Was sind die Dinge? Ich glaube, für was für uns, erst unsere Ehe nicht, dass das so sein. Wir wohnen vielleicht taub mit unserem Partner, aber da fehlt eine Versäumung. Vielleicht Jesus Älteren, ihr Kind wohnt nach Tüß, vielleicht hast du das Kind von Tüß gegangen. Die Gemeinschaft ist zwei, und die fehlt Versäumung. Vielleicht ist es zwischen Geschwister, Gemeinschaft, was zwei ist, und du fehlt Versäumung. Vielleicht sind die Freunde, was die lange gehört haben, dass Gemeinschaft ist zwei und nicht fehlt Versäumung. Und ich würde sagen, vielleicht sind die Menschen in unserer Stadt, in Leamington, wo diese Versäumung fehlen wird. Gott will haben, dass wir Vertreter sind. Wie Vorbilder sind von dieser Versäumung. Und wenn wir uns versäumen dann mit anderen, dann sind wir ein Vorbild für was Jesus kann tun. Was Jesus kann tun, nicht bloß in uns, aber auch in anderen. So, was können wir dann tun, um versäumt zu sein mit anderen? Was sind die Stoppen, was wir tun können? Klaas Kapitel 3, de 13e vers, leert ons een beetje. Wat we zullen doen. Klaas Kapitel 3, de 13e vers, zegt ze dit. Verbracht einer den anderen en vergeef je een ander, wann wer eine Klug jengen den anderen haft. Zo als de haar je vergeeft haft, zo moet je ook vergeven. Zo, so, hier zijn twee dingen hier wat wichtig zijn, tam, dat we verzijnen dan met anderen. Dat eerste is, verdraagt einer den anderen. De Engelse die even zaten, bear with one another. Dat heeft een beeld van, wanneer een ander een fehler heeft, wie zullen dat verdrehen? Wie zullen dat niet begrijpen van kleinheid merken? Wie zullen geduldig zijn met een ander? Ik leef dit als woe voor zijn verken aanvangen dat. Wie zijn verken in zijn cycle, wie merken een grootheid van kleinheid en wie gaan ons dat aangewandt. En dat is onmerkelijk dat wie ons verzijnen dan met andere wegen, wie gaan allemaal wat frischer, wat wie in grootheid van merken en ons dat meest onmerkelijk dan ons opmerken met andere. Wie worden zo leicht beledigd. En ik zei niet hier dat er niet dingen zijn in ons leven wat ons beledigen doen. Maar wie moeten ons hart zo ernst doen dat wie niet over jeder kleine ding beledigd worden. Wie niet jeder kleine ding ernst nemen doen. Wie zullen in de genood gaan, wie zullen in je dood gaan voor anderen. Dit meint dan ook dat wanneer een persoon wat zijn deed en wat deed, wie nemen ons niet verken, führt ver, dat zij dan dat met een praste motief. Wie zullen door genood verbracht zijn met anderen. Zo wanneer een mens wat zijn deed, waarom is dat, dat wie dan dat vuur te aannemen, dat dat slecht is? Door genood, wel we dat leven aannemen, dat zij wat goudet meinen dan met dat. Wie zullen geduldig zijn met een anderen? Wieder een mens verdreven ze te zijn, meint dat wie dan niet mensen bis te zien schieven. Laatste zin is dat wie een klimaat van wat veel en naan cancel culture. Wanneer een persoon is wat wie niet zou gelijken, of wie gelijken niet wat zij geloven, dan doen we een van ons leven uitschieven. Wie wil niets te doen gaan met een. En wieder wanneer een mens wat deed wat wie niet gelijken, dan merkt wie er de sterm, dat wat zij zijn, wie willen dat sterm merken. Wie willen in dat ze gaan, dat zij niets kan zijn. De Bijbel leert ons in vele steden, dat wie zullen zonder wat niet bij de woordheid blijven, wie zullen niet in poort nemen met zijn persoon. Maar wat ik beobachten doe, dat de strijd die wat verken tussen christenen is, heeft verken weinig te doen met wat biblisch geloven is. Ik leef, wanneer we dat onge zeker ons in het leven, meeste tijd wanneer we niet stemmen met andere personen, dat heeft te doen met andere dingen. Wat we aan, waar we zijn te bespel aan politics denken dan. Oder wat wie gleichen, wat van de soort eten wie gleichen, wo wie met dingen omgaan, wo wie van dingen reden doen. En wie loten de gemeenschap scheiden, spuilen, over dingen wat wortlich biblisch gesagt, zijn niet wichtig. In de laatste jaren hoofdhaak verken je zijn, wo mensen zich loten spuilen, over de coronavirus. Welche Menschen glauben, wie sollen das tun? Welche Menschen sagen, wie sollen sehr vorsichtig sein? Und da wird eine Studie, und weiter in der Bibel redet gleich von Coronavirus. Das redet von Jesus Christus, das redet von der Evangelium, und das redet von Verseinung. Wer wir Christen sein, wird ein Grautet merken von Grautet, ein Kleinet merken von Kleinet. Wer wir verbrach sein mit einem anderen. Wer wil geduldig zijn? Wer wil ons niet loten, führt beledigen. over jede kleine ding. Ik geloof, zoals ik al zei, dat ons ondergrond is, Jezus Christus. Want wie wordt ons in het leven even zeggen, hoeveel van ons leven wordt wie zijn, wordt Jezus Christus niet meer stemmen. Bij dag, Jezus Christus is geduldig met ons. En hier is de Gouden Oorrecht. De Gouden Oorrecht is dat, wilst Jezus Christus geduldig is met ons, hij heeft ons de kracht gegeven, dat wie de genade en leven hebben, dat wie geduldig kan zijn met anderen. Dan het volgende poort, de tweede poort, is de vergeving. En hij zegt, en vergeeft junt einen den anderen, wann wer eine Kleo gegen den anderen haft, so als de Herr junt vergeeft haft, so mag je ook vergeven. So vergeving heeft twee poort. Die werd dat vergeving zeken dat, en die werd dat vergeving geven dat. So hier zei wie zijn zijn verken, en wanneer de verzijning veel deed, verken als dat beide personen veel de vergeving en beide mensen, personen veel dat hij voor de vergeving vreemd doen. Zo, ik blijf de zijn verken waar we aanvangen met vergeving vreemd. De zijn verken twee dingen wat ons een stich doen, dat wie niet voor de vergeving vreemd doen. Uitschlich is de praag. Ik leef de wereld zijn woordelijk niet zeer schwoord om uitspreken, maar de zijn zeer schwoord om zijn. En dat zijn, ik wie aardig, wirst du mij vergeven. Ik leef het eerste poort als het schwanste poort. Ik wie aardig. Wie gleichen dat van anderen dat zijn dan? Wie gleichen dat van anderen dat zijn en zijn, ik wie aardig, wirst du mij dat te goud houden? Oh, dat gaat anscheinend. Maar wanneer wie man ons woord ongezeken en zijn, ik wie aardig. Dat is een grote stap, maar een tweede stap nemen en een andere dat zijn, ik wie aardig. Wirst du mij dat vergeven? Du hast praag voor ons een stich doen. En ik kijk hier met even, ik kan zijn vele van je kijken met vriendelijk. Je weet een krak van wat ik red. Dat is schwoor, de praag even komt. Ik leef dat tweede ding als, is veel van ons dan wagen, maar de andere persoon wordt ook voor vergeving vreemd. Wie kan zijn, wie hand wat aardig gedaan, en wie zijn, alle andere persoon heeft ook wat aardig gedaan. We hebben dat best uitwagen, maar de andere persoon ook vreemd heeft, dat ik wat aan vergeven, dan wil ik ook schwer dat bekennen, wat ik gedaan heb. We hebben niet wagen voor de andere persoon. Waar we dat, wanneer wie weten wie wat aardig gedaan hebben, wanneer dat wat wie gedaan hebben, een stich doen der tussen ons en onze persoon, waar we dat gewoon even reinmerken. Waar we niet wachten, wilt wat dat de andere persoon doet, dan zegt u ook vlecht en denkt zo, ik wil dat bij u wachten, maar de andere persoon naar mij komen dat en vergeving vreemd dat. Waar we dat niet wachten, waar we dat, wanneer wie dat weten, dat wie dat even reinmerken kan, waar we dat doen. En dan de tweede poort is, andere vergeven, wanneer zij jengen ons gezind hebben. Ik leef dit als verken leicht, en verse tijden als het zeer schwer. Wegen de vergeving moet van hart zijn. Du hast een zager dat ongescheid tussen A, dat is een grote, dat is een don't. Oder wanneer de video duidt jet, dat wie de persoon vergeven dan. Den prijs wat wie moeten tun, wil ze een andere jengen ons gezind hebben, als werken zij duidt. En dan krijgt ze een waag, en hier als Jezus Christus waar de verbeeld. Jezus Christus heeft ons een duidelijke video vergeeft. Jezus Christus is volkomen, hij is heilig. In onze zin gaat aan het hart diep. En Jezus Christus heeft ons dat vergeven. Door in zijn dierenpries. Hij starf op een kriet, zodat hij kon ons zind vergeven. Zo so, wanneer we van vergeving vreemd doen, ik blijf hier als een denk, wat ik werken zijn doen, wat ons zij een stich is. We gaan in een persoon, en we vreemd aan, haak iets wat je doen, wat die je staat heeft. Vielleicht kommt ein Mensch zu uns und fragt uns dort. Und dann sagen wir, oh no, das ist alles okay. Das ist alles okay. Dann geht die Person da weg und sagt, oh, das ist gut. Ich wollte das eben reinmerken, aber mir sitzt so, das ist alles fein. Dann nur dort hat das ganz verloren, uns erst eine große Weide und hört. Dann gehen wir da weg und dann wieder plüdern, wo der Mensch uns gestartet hat. Und das soll nicht sein. Wenn ein Mensch dort wel eben reinmerken mit uns, wer wird er dort vergeben? Wer wird auch nicht bis unter den Tag schieben und bedanken, dass er noch wieder kann sein? Wer wird dort abriemen? Wer wird die Versöhnung segnen? Und wenn ein Mensch uns freuen wird, das geht uns nicht scheinen, ich weiß uns jetzt auch nicht scheinen, wer wird dort rüberbringen, was du hast, dort dort vergeben kann sein, dort abgeriemt und dort wachgebracht kann sein. Nein, denk, was uns fährt in Stichstuhl dort, dort wie andere vergeben tun, ist, wir merken, wir tun dort weit und breit von Reden, was der Weide in uns Leben ist. Sag gleich, wann wir einen Mensch wollen vergeben, dann sollen wir unsere Weide, die wird seine Hand jängen an sie tun, so plied hauen es mehrlich. Wann der unsere Flüderie, jede Person in Mexiko, Bolivia, Kanada und Europe weit von der Weide, wo uns Leben ist, dann ist unser Glauben, unser Sinn, kraxe Graut, ist der Sinn, was jängen an sie tun ist. Dort merkt das mehr an mehrlich, dort die Vergebung mehrlich ist. So wer wird dann, wenn Menschen uns steigen, dann wer wird dann nicht wieder vertrauen? Jo, dort erst noch mal, dass wir motten verhaupt freuen.
3: Aber wer wird dort 12 mit 30 Minuten.
0: Leuwatö hierer, Radio Segenswelle wird durch Freewelle Guven gedrucht. Der Dienst von Radio Segenswelle ist bloß mehrlich, vielst Menschen mit Gebet und mit Guven durchhängerstunde. Dankeschön für dein Vertrauen in deine Hab. Informationen findest du auf segenswelle.de, über WhatsApp plus 49 5231 500 5988. Über Telegram, du machst du Segenswelle.

0: We hearken ons hier een kapitel aan in het Nieuwe Testament in het boek Marcus.
1: Kapitel 6. Jezus verleidt door en ging met zijn jongen naar zijn stad, waar hij thuis hield. En als de Sabbat kwam, vangt hij in ihre Judenschool aan te leren. En vele die hem hielden, standen door even en vroegen, wo heeft dit man dit her? Wat is dit voor een wijsheid, die hem is gegeven worden, dat hij sogar Wunder doen kan? Is dit niet de Haltarbeiter? Is dit niet Maria ihr Sohn en de Bruder an Jakobus, Joses, Judas en Simon? Sind seine Sestren nicht ook hier mank ons? En ze stieren zich even aan. Jezus zei toe aan, een profeet wordt immer geëerd, buiten in zijn stad waar hij thuis geëerd, en mank zijn vriendschap en in zijn ene familie. En hij kon door geen Wunder doen, buiten een paar kranke mensen die hang ablaaien dat ze gezond worden. En hij wundert zich even ihren Angeloven, en hij ging aan de darpen en leert. En hij fordert zich de 12 en schickt de poorwies uit, en geeft aan kracht over de arene geister, en hij beveelt aan, op je reis neemt 6 nog met, als een goonstok, geen brood, ook niet een reistosch, ook niet geld en biedel. Traagt je een show aan, overneemt niet 2 raak met. Hij zegt ook toe aan, en wo immer je aan een huis komen, blijf door, wat je de stad verloten. En wo immer ze je niet opnemen, en niet nu je horchen, en die dan van door weggonen, dan scherert je den stof van de feit, dort wordt voor aan een warnung zennen. Dan gingen die in predigten, dat de mensen omkeren sollen. Zij drijven veel bij ze geister uit, en aan veel kranken brokten ze eil om die te heilen. Dan kreeg ook keine Herodes van Jezus te heren, wils Jezus die nomen weer al zeer bekend geworden. Hij zegt, Johannes de Dijper is van dood opgestonden, en dood is woordem deze wonderwerkende kracht ernaam is. Einige zeden, hij is Elia, andere zeden, hij is een profeet, zoals einer van de oude profeten. Aber als Herodes daarvan hier, zegt hij, Johannes, den ik den kop afhaken leid, is van dood opgestonden. Herodes had zelfs geschickt, Johannes vast te nemen en aan te stoppen, om Herodias, zijn broeder Philippus, zijn vrouw uit te halven, die hij zich gevriet had. Johannes had de Herodes gezegd, dat het niet reicht, dat u dienen broeder zijn vrouw hast. Dan weer Herodias schwierig even aan geworden en wil hem doodmaken. Zij kon aber nicht, wils Herodes ver Johannes

en bewoord aan. Hij wist dat Johannes een vrome heilige man was. Hij hart jere nu Johannes, want aan dat ook zij beaardigt wat hij zeed. Maar eenmaal kwam een passende gelegenheid. Als Herodes op zijn geburtsdag voor zijn hoogbeamte en officieren en aangestelde in Galilea een vastmaal uitreid, kwam Herodias ere dochter neer en danst en Herodes en die met hem om des zaten geval dat. Dan zei de kenig te dat mijaltje, vroeg mij nu ergend wat u wist, ik word u dat geven. En hij versprook haar op een schwoer te geven wanneer ze vragen wordt, wat op zijn halve kenig reik. Dan ging ze uit en vroeg ere mutter nu wat ze vragen zal. Zij zei, nu Johannes den Dijpazinen kop. Dan ging ze voorts schwindtrek naar dem kenig en zei, jef mij nu voorts op een schief, Johannes den Dijpazinen kop. De kenig wie zei er een twee door Eva, aber wil zij door op geschworen houd en om zijn jaast eert halven, wil hij haar dat niet afzaaien. Dan schickt hij voorts einen soldaat, die een wachter wie, en zei hij zal am Johannes den kop brengen. De man ging en hakt Johannes den kop af en bracht am dem op een schief. Hij geeft dat mejaaltje den en die geeft den ere mutter. Als Johannes zijn jinge dat hieren, kämen die en leden zijn tjarpe in een graf. De apostel sammelden zich om Jezus en zeiden hem alles wat ze gedonen en geleerd hadden. Wilst du zoveel mensen hanen her jingen, zeid hij te aan. Wie hebben hier nicht einmal gelegenheid te eten. Komt, wel wie we voor ons allein gonen en ons een stoutje uitdrijven. En ze voeren aan een lam naar een einsame steed, wo ze voor zich allein waren. En de mensen zagen aan waag voren en vele kanden aan. En van al die steden randen de mensen te fout doorhaan en kämen door eierhaan als zij. En als hij aan de kant meer ging, zag hij de grote massen van mensen en nam jammer dat even aan, wilst de wieren zo als schoop onen hoort. En ze vonk hij waren aan te leren. Nu weer dat ober o lood no merig, zodat ze jingen nu aan kämen en zeden. Dit is een einsame steed en dat is al zij er lood. Schek de mensen waag, dat ze aan de steden en darpen en de amdjeen konen en zich broodschijpen dat ze wat te eten hebben. Hij ober zeed, geeft je aan te eten. Zij zeden te aan, dat wordt 8 maanden loon brokken, zal wie zoveel aan brood uitgeven, aan te eten te geven? En hij zei te aan, hoeveel stekje brood heb je? Go check de mol. En ze gingen en vongen uit en zeiden, 5 en 2 vers. Dan beval Jezus aan, dat ze zich alle in groepen op dat reine gras stoel zaten zullen. Zo zaten ze zich dol in groepen van 100 en van 50. Hij neemt de 5 brood en de 2 vers en checkt nap naar de hemel en dankt daarvoor en broek dat brood. Dan geeft hij de jingen dat zij de mensen dat geven. Hij verdeelt de 2 vers ook mank aan alle. Zij eten alle en worden zout. Dan lozen de jingen nog 12 jaar volbietetjes brood en vers stoop. En je jeten houden door ongeveer 5000 man. Doorop schijkt Jezus zijn jingen voets aan de lam te stieren en voorop even de licht naar Bethsaida te voeren, während hij van volk afscheid neemt. Als de eerst waag waren, ging hij aan de boy beden. Als dat ovend wordt, wie de lam midden op dem zij en hij wie alleen op hem land. En hij zag dat de jinger zich bij Mrodelen kweelden, wil zij den wind van veren houden. Jegen morgen kwam Jezus op hem water aan op touw gegonen. Als hij bij aan voorbij gonen wil, zagen zij aan op hem water gonen, dachten zij hij weer een geest en vervierden zich zo, dat zij uit angst aanvangen te schreeuwen. Hij overreedte aan en zei, zij zullen mij getroost zijn. Dit zie ik, vecht u niet. Dan steeg hij bij aan de lam neer en de wind leed zich. Zij wisten bloos niet wat zij denken zullen. Wil zij dat nog niet verstonen kunnen, wo Jezus dat met dat brood gedonen had, waren ihre harten nog versloten. Als zij in Genezareth aankamen, ankerden zij zich door vast. En sobald als zij uit de lam stegen, kenden de mensen Jezus en randen in de ganse omgegend en droegen de kranken op ihre madrauzen naar Jezus, wo immer ze hierden, dat hij weer. En wo immer hij aan de steden in Darpa oder op een land kwam, leden zij de kranken op een marktplatz en prachten aan, dat hij aan bloos zou loten den zoom en zijn kleider aanscheren en alle die hem aanscheren worden gezond.

0: De klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.

0: Du hast eingeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das letzte Programm sah wir dort Amos Anfang zu prophezeien über Israel, dass Gott wird sie in der Rechtschecken über Ernt, wen er sind. In das erste Programm, wo wir sehen, dass Amos in der Prophezeiung anfängt, buchstäblich in Erfüllung zu wohnen, größer als vorher geprophezeit wird. Ich lade ihn nun weiter an, eingeschaut zu bleiben, um zu sehen, dass Gott sein Wort immer vollfällt wird, größer als dort geschrieben steht. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, richtig sehen und zu jeder Torhörcher. Amen. Hier ist weiter mit und Prediger Elmer Reimer.
1: Nun, Freund, wir sind nun zurück von da in das Amos-Buch und haben endlich mal so ein kleiner Anfang gemacht, so weit. Wir sind in das erste Kapitel und wurden von da mit den vierten Farsch anfangen. Wir haben auf und angefangen mit das Gerecht auf die Nationen, die dort am Israel wären. Und das Mann Amos gibt uns so einen Überblick auf wo dort in der Welt wir zu der Zeit. Dort ist endlich wort, dass die meisten Religionen nicht donen. Die sind gewöhnlich zu einem gewissen Volk angedeut. Oder bloß ein gewissen Port von der Welt. Gott sein Wort sogar in das Old Testament macht dort klar, dass Gott nicht bloß Israel Gott wir, he wir auch der Gott über alle Völker. Paulus macht das sehr klar in sein Schreiben, und Gott dat auch die Nationen rechte. Ich sehe mir auch sicher, dass Gott hat ein großer Zweig in dieser Zeit und dort ist, dass er ein Volk für sich selbst nu aus dieser Welt roepen deed in Jesus Christus, aber dort meint nicht, dass er seine Hand weggetrokken hat von wat in dieser Welt passiert. Weil er hat nicht. Er deed nu noch mit Gerecht ab Nationen kommen. In dit Buch Amos hat eine sehr wichtige Botschaft für Krieg dort. Hij redt dat eerste van de Syrië-Nation en wo die zo onmenschlich wäre. Damascus wie er Hauptstadt. Ik lees nu de vierde en vijfde Farsch. Aber ik war in vier en dem Hazael zijn huis schrekke en dort wordt dem Ben-Hadad zijn Paulister verteren. En ik war ook de Damascus-Stang breken en war de inwoner en den Bettavond tol afschneiden. Und dort Syrien-Volk wird in Gefangenschaft gehen, nur Kirr, sagt der Herr Gott. Das ist dann Gott sein Recht auf die Syrien-Nation zu der Zeit. Damaskus wie Syrien ihre Hauptstadt. Das wird buchstäblich erfüllt. Ich soll vielleicht dort lesen, so als dort beschrieben ist, in der zweite Zehnige Buch, der 10. Kapitel, 32 und 33. Vers. In die Zeit fängt der Herr an Israel kart aufzuschneiden und Hazael schlug den an all die Grenzen in Israel von den Jordan und Osten, dort ganze Gilead-Land, dort Gad geschlecht, und Ruben und dort halve Manasse geschlecht, von Aror, dort da bei den Riefen Arnon es, dort heet Gilead und Bashan. So sagt das Ferien mal an die Idee, Gad und Ruben, en dat halve Manasse-stam woonde aan de oosten zijd van den Jordan River, en die waren die van wonen hier gereed wordt. Assyrië kwam dat eerst erop en deed den vernichten. Aber dan kwam daar een vier op Hazael, dem Tjenig, en de Ben-Hadad Pauluste. Daar is nu nog wat op de stad waar deze Pauluste waren. Eindelijk zeiden de mensen die daar wonen, dat dort de älteste stad is in de wereld. Dort erschien zum Teil so, wann die Stadt selbst auch in ein paar verschiedene Städte dort in die begrenzte Umgegend ist. Die Stadt ist irremal verbrannt worden, so als sie sei, bat ab ihr Badem. Und dit, was der Prophet hiervon redt, passieren wird. Und he sagt auch, dass he die Bettabend Einwohner aufschneiden wird. Aber wo ist Bettabend? Oder so als manchmal auch genannt wird Abend? Wenn Menschen nu in die Umgegend reisen von Beirut nach Damaskus, geht die Weg bei einer kleinen Stadt vorbei, die Baalbek heet. Baalbek ist endlich in den Bettavond-Tol. en dat wat eeuwig gebleven is van wat daar eenmaal weer, is zeer te bewonderen. Wils dat zo'n schöne stad is, hadden de Römer daar geproefd een kolonie op te stalen. En hadden daar zijn grote gebieden gebouwd als tempels. Aber die stad is vernicht worden en daar is niet naar amjegen met veel inwoners. Dat zegt dat die Syrianen worden den gevangen nemen, dat heet de Kir. Dat weer een provinz in de Assyriën amjegen. Ik erwähne het hier bloos dat we zullen zeggen zijn dat we dit als werkelijkheid aannemen en niet dat het ergens zo wat is als bloos een geschicht. De steden die hier erwähnt zijn, waren werkelijke steden, zoals een op een landkort vinden wordt. Dit, mijn vriend, is werkelijkheid. En jo, sogar wanneer we in de Bijbel van den hemel lezen, dan redt dat van wat dat een werkelijkheid is, zeg maar. Nu de zesde vers in het eerste kapitel in Amos. Zo zegt de Heer God, voor drie overtredingen en voor vier, waar ik niet wegdreie van de straf tegen Gaza. Wil zij haar dat ganse volk, de gevangenen, gevangen genomen, zodat ze aan Noedem brengen kunnen. Wanneer hij redt van drie of vier overtredingen, meent hij dat door een naaddeel kon vergebracht worden, en als je zegt, zei ik wanneer, dat dat overtredingskoffer weer nu val. Nu moest oordeel komen. Gaza weer in dat verliste land, en hij zegt dat hij wordt niet van eerstroof wegdreien, wil ze de ganse gevangenschap weggenomen houden, den aan de Edomita te overgeven. Dat je recht tegen de verliste weer dat ze hadden sklaven gemaakt van de Israëlieten. Ze hadden een deel van de Israëlieten genomen en hadden de aan Edom en Feniciën verkocht als sklaven. De Fenicianen waren geschaftsmannen. Die deden met alle hand handelen. En die hadden de sklaven dan verkocht aan verschillende nationen door dat ganse land bij de grote zee. En God zei dat hij aan rechten wordt, wil ze dat gedaan had. Dat is interessant dat wat nu Gaza is in dat land, nog zo'n stad waar dat niet te weten is, wat of wer daar werkelijk is. De Israël-nation nu heeft veel trouble met die stad. Nu is daar een grote geschaft waar ze gasoline maken van eeuw. En van behouden hast, Ashdod, is de stad waar Simson, den jette tempel dolbroek nadem, dat de Philister hem hadden gevangen genomen. Nu de zevende en achte vers. Ober ik wou een vier ontstekken tegen de Gaza wand, en dat wordt de Pauluste verbrennen. En ik wou de Ashdod inwoner afschneden, en den die dat scepter held in Ashkelon, en ik wou mijn hand tegen Ekron draaien, en de eeuwige van de Philister worden aankomen, zegt God de Heer God. Dat zien je recht, hem op deze steden krijgt zoals de Heer zeed, deeg de profeet. Hij zei dat hij een vier schekken wordt op de Gaza wand, dat de Paulus te verbrennen wordt. In tweede tjenige, dat 18e kapitel, de 8e vers, staat het geschreven dat Hezekia sloeg de Philister zo wit als bij Gaza en de ganse amjeen van de wachte torm, wat de stad de weng rondom houd. Door in tweede tjenige geeft dat dan wieder en vertelt hoe Hezekia de ganse amjeen vernichtet deed. Amos zijn profetie wordt boekstavelijk erveld. Dat jef dan ook een master, voor wie God profetisch het en het toekomst ervallen wordt. En nu komen we naar de negende vers, en dit is dat je recht tegen Feniciën. En dat je recht is niet bloos wil ze met sklaven handelde en die kafte en verkafte. De Philister hadden die gevangen genomen en verkafte die aan Feniciën en die verkafte die in de verschillende steden en de wereld. Aber wat nog wichtiger wie dat ze den bund broeken den ze met Israël hadden. De König Hiram, wie dem König Dovid zijn persoonlijke vriend. En hij hadden topgearbeid sogar. Veel van wat Dovid en Lothar Salomo brukte, tom boer in Jeruzalem, kwam van Feniciën, dat de König Hiram verdoofd verzorgen deed. Die stonden taub. Aber nu had Venetiën den Bund gebroken. Nu de negende vers. Zo zegt de Heer God, voor drie overtredingen en voor vier waar ik niet van Tyrus in de stroof wegdreien. Wil zij nemen dat gans het valtje vangen en brachten den naar Edom en deden niet den Bund van de broederschaft houden. God had zekerlijk kunt een deel meer overtredingen erwenen, aber hij deed bloos deze erwenen. Nu de tiende vers. Aber ik woor een vier op de wand en Tyrus schekke, dat de Pauluste verbrennen wordt. Eerst kämen de Assyrianen jegen de stad Tyrus, aber die kunnen niet even den gewinnen. Daar is een vraag of de Chaldea en je Nebuchadnezzar even de stad gewinnen deden oder niet. Wat schien passiert weer dat de stad weer dicht bij den zee geboet, en als Nebuchadnezzar door hand kämen, eer hij even de stad gewinnen kon, hadden de een nieuwe stad gebouwd ongeveer een halve mil af van den Eva, zodat Nebuchadnezzar niet met zijn armee en den zee en inkomen kon. Dan deed Nebuchadnezzar de oude stad gans vernichten. Ongeveer 250 jaar later kwam de Griekse koning Alexander doorheen en zag hoe de stad Tyrus zo welhabend weer. En nu wil hij doorgaan. En wil hij veel soldaten had, bracht hij dat doorgebroken van de oude stad Tyrus en bood een gang van Eva naar de stad en neemde aan. Dat deed Hezekiel zijn profeteer vellen, dat deed dat land kool schroppen worden en dat in den oceaan schmieten. Dat is krijg wat ze deden. En dan reed hij van dat gerechtje in Edom, wegen er raag evende jeest. De oorzaak verzoend is gewoonlijk niet, en de Edomieten waren nijdig, even er broeder Israël. Zeg maar, de Edomieten stonden van Esau, en die waren Jacob zijn broeder, beide waren Isaac zijn zins.

nu de elfde en twaalfde vaders. Zo zegt de Heer God, veredem zijn drie overtredingen en verveer, waar ik niet terugdraai, dan hij is zijn broeder hinger aan gejocht met het schwert, en heeft geen metlied gehad, en weer bloos egel oeierlijk, en hij hield zijn oeier voor Emma. Waar ik wou een vier aanstekken tegen Timon, en dat wordt de Pauluster en Basra verbrennen. De stad Timon is eindelijk de steinende stad Petra. En alles in de stad dat brennen wordt verbrand. De Basra Pauluster zijn gans verschwongen. Anders gezegd, deze profetie tegen Basra wordt boekstavlich erveld. En dat weer wegen er raag even de jes, ze weer een neders, even er broeder Israël. En nu komen we nog naar een nation, en dat is de nation Ammon. En dat weer de Ammonieten er hoofdstad. Dat is interessant, over dat je recht, je het meest zo als een kolle in dat land. Dat vangt aan met Syrië, ging even naar Fenicië, rauf naar Philisten, dan even naar Edom en Zide. En nu nog Ammon. Also is hier dan dat je recht tegen de Ammonieten. En wat is de oorzaak voor God zijn je recht tegen de Ammonieten? Nou, de oorzaak wie wegen een schraadlijk het verbreken. En wie worden dat zijn? 13e vers. Zo zegt de Heer God. Voor de Ammon zijn er drie overtredingen en verveer, waar ik niet terugdraai. Dan de haar de Gilead vroes, die met kind weer opgeschlatst, zodat zij er een grenzen verjreten kunnen. Schrijdelijk. Nu, de Ammonieten woonden aan de oosten zijd van de Jordan Rifa, en die hadden zich verenigd met de Assyrianen, en trieden tegen de 2,5 Israël stammen, die daar woonden in dat Gilead land, ook aan de oosten zijd van de Jordan Rifa. En zij deden dat, zodat ze er grenzen kunnen weer uitschuiven, meer land te hebben, heet dat. In de 14e en 15e vers. Ober ik wou een vier aanstekken, tegen de wand en Rabba, en dat wordt den er Paulus te verbrennen, met een tristje schrecht, en den tristdag, met een storm, en den dag van den windkriesel, en er tjenig wordt weggenomen worden aan gevangenschaft, hij met zijn verste toop, zegt de Heer God. Nu dit is dan dat je recht tegen de Ammonieten. En wie is zo, wie zullen teruggaan en forschen dat no, waar dat beschreven is, zoals dat werkelijk passiert. En dat is beschreven in tweede tjenige, dat achte kapitel, 12e en 13e vers. En dit is zoals dat daar beschreven is. De profeet Elisa reed met de Hazael en profetzeid te aan wat hij doen wordt. Hij weer nog niet de tjenig en schijnt wist ook niet dat hij bood wat de tjenig zijn over de Syrianen. Dit is wat dat daar zegt. En Hazael zei, dat heet to Elisa, waarom dat mijn Heer hielen? En hij, dat heet Elisa, antwoord, wils ik weet dat bezit dat du doen was to de Israëlieten. Du was den ere fastingen verbrennen met vier, en du was ere jonge mannen met dat zweet doodmaken, en was den ere tjinge jegen de steine versmateren, en de vroes die met tjent zijn, was du opschlartsen. En Hazael zeid, o bewalt, is den dene een hond, dat de zo'n bijzondere ding doen wordt? En Elisa antwoord, de Heer God heeft mij gewezen, dat du de tjenig was zijn over Syrië. Nu, of des Hazael een hond wie of niet, hij deed gans krijg to Israël wat Elisa gezegd had dat hij doen wordt, wat hij zei dat bloos een hond doen wordt. Hij wordt to de Israëlieten doen, wat schraadlijk weer. Hij wordt de tjenige jegen de steine versmateren, jo, en de vroes die een kind en mutterlief hadden, wordt hij opschlartsen. Meest niet te leven. Eenem is het meest niet duidelijk. Woe mensen kunnen zo feemäßig zijn, ene tom andere. Ober dat geeft ons een beet een inzicht. En wat passiert, wanneer mensen zich dem dievel overgeven?
die zouten sicherlich geen vriend aan mensheid. Dat laatste wordt hij den alle vernichten met één knal. God zij dank dat hij niet meer doen kan als wat de Heer aan vrijheid heeft te doen. En ja, God brengt zond aan mensen te rechten voor godloosheid. En ja, dat weer de Ammonieten. Er verbreken, verwoont God aan rechten worden. Dit brengt ons dan bij dat tweede kapitel. Ik wil hier bloos een beetje als de aanleiding brengen tot dat tweede kapitel. Dat nächste Mal wo wir sehen, wo de Herr gegen de Moabiter rede deed, en wo hij den rechte wordt. Dat is in de eerste drie fase. En dan wordt hij zich naar de Israëlieten drehen. En dat is krijgt dat jegen deel van de orten wies dat de andere profeten lote brokken worden. Die doen God zijn recht op Israël eerst erwenen, en dan de andere nationen, die ram Israël vieren, er je recht. Amos deed de andere nationen, die ram Israël woonden, eerst verbrengen, en dan wordt hij naar Israël komen, en dat je recht tegen Israël wordt veel gerater zijn als voor de andere nationen, wies verrecht brengt immer verantwoordelijkheid met zich. En je meer verrecht er is, je meer verantwoordelijkheid is er. Je meer licht in menschheid, je gerater de verantwoordelijkheid tot God. Meer zo dat wie mensen in deze tijd hebben veel meer verantwoordelijkheid als mensen veel jaren terug hadden. Wies wie haar zoveel meer gelegenheden God zijn woord te horen en lezen. Dat is niet bloos dat er meer Bibelen te hebben zijn. Maar God zijn woord is ook te hebben, zodat we daar nog hartje tjenen, zogar thuis en huis, wanneer we zo'n arbeid doen, die niet in Nijbroek beobacht worden, oder wanneer we bloos zetten en ons een beetje uitreven. Daar zijn nu nog veel steden in de wereld, waar die mensen niet God zijn woord hebben. Zogar op steden, waar er geen wetenschap is van God of Jezus Christus. Ja, we hebben meer verantwoordelijkheid als zonen hebben. En daar zijn ook landen waar de regering alles deed wat mogelijk God zijn woord uit dat land buiten te houden. We doen er vaak in andere nationen kritiseren voor hoe ze met andere mensen omgaan. Maar we zullen leven en ons zelfs te nemen checken om zien wat wij met God zijn woord doen. Zend hem al wie dat zo rief en handhaar. Ik zie zeer dankbaar voor God zijn woord. En ik wil dat ook hoog en acht houden. En wil jeder dag ook tijd nemen God zijn woord te lezen en studeren met een diepe janker dat de Heilige Geest mij dat mag klaarmaken. En ik wil ook doen wat ik kan, zolang als de Heer mij adem geeft. God zijn woord met andere mensen delen. Ik doe, mijn vriend, wat is du met God zijn woord? Ik wil hier nu nog een beetje toelaaien van God zijn je recht. Besonders voor God zijn je recht even als Christen. Daar zijn Christen nu die zeggen, en zogar andere leren, dat God als Christen niemals rechter wordt. Dat is zo dat wanneer wie Jezus aangenomen hebben als heiland, dat hij ons niet met dat gerecht van eeuwig verdomnis rechte wordt. Johannes zegt klaar dat we van dood tot leven gekomen zijn, en dat is wunderschön. Maar de Heilige Geest maakt dat zeer klaar, dicht dem Apostel Paulus, dat daar een gerecht wordt zijn voor ons Christen. Wanneer ik dat recht verstoon, ik leef ik daar, dan wordt dat voorts naar de Entrekking komen. Paulus redt daarvan en zegt dat we worden voor de Heer Jezus zijn recht is doorstonden, en onze werken worden door met vier uitgeproefd worden. We boeien nu in dit leven op de grond Jezus Christus, en Paulus zegt, we boeien met geld, zilver, dieren stenen, oder met hout, hei en stapel. Wanneer onze werken worden blijven, wanneer dat vier dat uitproeven wordt, zoals vier geld en zilver niet vernichten kan, dan worden we loontje. Dat kunnen zogar kronen innemen. Hij zegt dan ook dat wanneer die werken verbrennen worden, dan worden we schuldenlieden, maar wie zelfs worden geraten. Maar zo als derken vier. Wat is dan de onderscheid? Nou, de onderscheid is of wat wij in deze wereld als Christen doen, voor de Heer Jezus zijn eer en heerlijkheid gedaan wordt, of voor onze eigen eer.
Wat voor de Heer Jezus zijn eer gedonen wordt, wordt beloond worden. Also is het niet nodig dat wij Christen dat ervoren moeten dat onze werken afbrennen worden. Wij kennen, voor de Heer Jezus doen wat wij doen. Wanneer wij ons de Heer iedere dag gaan geven, dan kan een woord de Heilige Geest God zijn werk in ons voortig brengen. En dan kan er loon zijn. O mijn vriend, dat is wat ik voor die wens en wat ik voor die bede doe. Maar dat is bloos mogelijk wanneer wij Jezus aangenomen hebben als heiland. Ik wou later nog terugkomen naar dit water. Maar voor nu, wanneer je dat nog niet gedaan hebt, dat heeft Jezus aangenomen als heiland, dan moet je daar aanvangen. Doe tot de Heer aanerkennen dat je een zinder bent. En neem dat te horen dat Jezus op een kruis voor die sterft. Dan zei tot de Heer Jezus dat je hem aannemen deest als de heiland. Dan bent je geboren en God heeft je zin weggenomen. Du bist dann Gott sein Kind und hast dort ewig Leben. Wo weit wie dort? Wie dort ist, was Gott sagt und versprochen hat, und mein Freund Gott kann nicht liegen. Ich werde das nächste Mal zurückkommen, nur das zweite Kapitel, in dem Amos in Prophetie, wird dann Gottes Segen, meine Freunde.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

Wat zien lijf, de als ons je geeft, dan moet we die niet bloes voor ons opklampen zullen zo te zijn, er abspeicheren, sondern veel meer doorver, dat we de ware en andere dan wiedergeven zullen. Wanneer we ons onder den ander in deze ort leven, dan is dat een bewijs daarvoor dat we in arm blijven en hoi in ons, en dat we deelhaber zijn en zien Jezus. En dat is zo schön en zo klar bemoedigend hier. Weil Gott uns so geläuft hat, so haben wir uns auch unter den anderen Gott sein. Und Johannes merkt uns hier an Mut, diese Liebe nicht für uns zu behalten, sondern der auch Schälen zu lassen zu unserem Nächsten. Und ich wünsche uns hier an Gottes Segen, weil wir uns Leben hier anprüfen, wer unser Leben steht zu unserem Nächsten. Und weil wir Gott anbeten, dass er uns hält, unseren Nächsten so zu leben, als wir heute uns leben dürfen. En God wordt ons door en zegenen. Wel we nog te beden. Lieve Heer Jezus, ik dank die verdiende lijf te onzindige mensen, dat u de hemel en alles verloten hast de heerlijkheid Gottes en du bist naar ons gekomen. Du hast die lijf niet bloos der wied hier aan gebracht op deze wereld, sondern ook in de dood. Danke dat we daarvan deze lijf nu ook in die hebben, wat we ons bekeerd hebben. Danke dat we deze lijf ook kan wiedergeven naar andere mensen. Help dat deze lijf, daar je ons kan een reiner kanaal zijn, waar de reinheid water als een beeld van lijf schelen deed naar onze nächsten, damit meer mensen kunnen meldgemerkt worden, ook naar die gevierd worden en geraad worden, damit die noemen kan grootgemerkt worden door daar. Heer Jezus, we danken die dafür. In die je noemen. Amen. God is zegen voor deze dag.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

0: De klok is 4 met 30 minuten.
1: Herrliche Botschaft des Heils, alt und auf ewig neu.
2: Dit is de Herrliche Botschaft in Exipedia John Wheeler. Dit programma wordt mede gemaakt door de CMCI gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld van een geestelijke opbouwing voor een ieder ene die door horen deed. Dit is dat zoot wat je zegt wordt en wanneer God door je dier bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en aan je hoorzaam zijn.

Gott hat Israel dat gesagt, sie heeft door bij den Berg Sinai. Paulus sagt, dat gesagt is so als een Schullehrer voor ons. Dat zal ons wiezen wo wie te leven hebben. En dat gesagt sagt, dat wie zullen Gott leven met ons ganze hart, met ons ganze Seil en met alles wat wie zijn. En wie zullen ook de mensen rondom ons ne leven bewiezen. En de mensen had gesagt, Moses, dat zij weer reid, dat te doen wat Gott Moses bevolen wordt. En Moses helpt de mensen door aan denken. En 5. Mose kapitel 11, vers 26. Nu horcht, zegt Moses. Ik zat je van deel ver een wol. Wil je een zeen oder een vloeg hebben? Je kreeg een zeen, want je dem Herrn je God zijn je zaadse houden, die ik je van deel geef. En je kreeg een vloeg, want je deze je zaadse die de haar je God je geeft, niet houden worden. En je van dem weich weichdreien, den ik je van deel geef. En andere jetter deine, die je nie nicht eier je kant hebben. Nu lezen eenzige mensen dit, en dan zeiden ze worden dat je zaad proberen te houden, en doordat worden zij je raad worden, doordat zijn ze waren je worden. Paulus zegt over dat je zaad is zo als een schoolleraar. De schoolleraar die deed zijn schüler leren, zodat hij lezen kennen, schrijven kennen, rekenen kennen, en wanneer hij aan eerst geleerd heeft, dat kennen ze lezen en verstaan wat ze lezen doen. Ze kennen schrijven, en ze kunnen dat lezen wat ze geschreven hebben. Sogar andere kunnen dat lezen en weten wat dat meint. En wanneer ze wat uitrekenen doen, dan stemt dat. En dat is wat einer brokken deed, te m'n leven aangaan, zodat einer kan goede entscheidungen maken. En dat is wat dat gesagt deed. En dat is wat Moses zegt. Wanneer je dat gesagt worden houden, dan word je een grote zeeënvinger werden. Wanneer je dat niet houden worden, dan wordt dat te jund een vloeg zijn. Also dat is ons leren. De 10 gebouwen zijn leuk ziemlich goed te verstaan. Ik leuk die zijn krachtig goed te verstaan, als van God te Adam en Eva zegt, dat niet eten van den boom, wat er midden in Gode staat, wat dat verständnis geven dat van God het en schlachtet. Hij zegt, wanneer je door van eten worden, dan word je gestorven. Also dat brengt dan den vloeg. Wils, zij hadden niet gehoord naar wat God zei deed. Aber du hast auch den Lebensbaum, was an Fehler deid. Und nu weit wie, dort wie habe Jesus. Der nimmt den Fluch weich und jeft uns das Leben, wann wie am Unvertrühe daunen. Dort bringt uns dann, was dort port von der Prophete-Ära Verheitungen. Und die erste Frau ist, habe auch die Prophete von Christus sein kommen, geprophezeit. Jo, alle Prophete von Samuel an haben verkündigt, dass diese Zeit kommen wird. En hier is een schriftstuk aangegeven, en dat komt uit Apostelgeschicht, kapitel 3. En dit is waar Petrus en Johannes zijn in de tempel gegaan te beden. En als ze daarheen komen, dan is er een man, en dat zegt hij weer loon. Ober hij weer daar niet zelfs heen gekomen, ze houden aan door moest heen draaien. En ik geloof dat meint, dat hij kan vielleicht een ganz klein bed gaan, vielleicht am huis, aber hij kan ganz naiv nicht te arbeid gaan, also hij is in Praga. En nu zet hij Petrus en Johannes, en hij vraagt aan dat zij hem helpen zullen. Apostelgeschicht kapitel 3, vers 6 zegt, dan zegt Petrus, zelfe en geld heb ik niet, aber wat ik heb, geef ik die. En Jezus Christus van Nazareth zijn naam, sto op en go. Des man wordt je geheild. En hij fangt dan aan God te loven en te prijzen. De mensen zijn zeer erstaunt. En dan zegt Petrus te aan. Hij weet niet waarom ze zo erstaunt zijn. Wil dat is niet hij of Johannes wat deze man geheild hebben. Dat is Jezus. Dem wat zij hebben om Christus genoeld. Wil zij geloofden niet dat hij God zien zijn wil. Dat hij wil de Messias zijn. Of de Christus. Vers 16, wat 19. Des man. Den je zijn je en tjane, kreeg zijn kracht durch den geloven aan Jezus Christus zijn nomen. Dat is Jezus zijn nomen en de geloven die durch hem tjant, die deze man zo als je zijn je verjunt, volstendig gezond gemerkt heeft. Ober ik weet, lieve breider, dat je dit deed, wil je niet beter wisten. Je rood zo als je leiders. God ober, die durch al zijn profeten had zeilen laten, wo Christus lieden zal,
leidt dat alle zo ramkomen. En dan ook nog 24 bij 26. En bestemd hebben alle profeten van Samuel aan zoveel als er weer gezegd dat deze tijd komen wordt. Wat God durch de profeten versproken heeft, is verjüngt en je bent in dem Bund met ingesloten. De God met jene voeders mögt, als heute Abraham seht. Durch die Nome zullen alle families op ihr gesehend worden. Als God zijn Knaag Jesus abwürgt, schickt hij den dat eerste nur jüngt. Jüngt daran te sein, dat sich ein jeder von seinen Beise wehe drehen soll. De nächste Frau, wat haf Moses van dem Heiland gered? Hij zegt, einen Prophet, so als Exi, wat de Herr dien Gott erwarte, en uit die en uit diene Breida, den zal je gehorchen. En hier is een Schriftstück angegeeft, uit 5. Mose, Kapitel 18, Vers 15. En ik wil lezen, wat 18. De Herr jün Gott, wat jünt, van manch jünne Lied, einen Prophet, so als Exi, jewe, horcht nur dem. Die Frühe dort, beim Horeb-Borch, und den Tag, als sie da versammelt werden. Je sehte zu dem Herrn jünen Gott, lot uns nicht wahrer die Stimme von dem Herrn unseren Gott hier, oder dit graute Vier seine, dort wie nicht davon ankomme. Und dann seh der Herr zu mir, dort erst Gott, dort sie so rede. Ich war an einen Prophet, sondern aus die Jewe, von manch ehre Menschen, und ich war am meine Wied und sein Müll Jewe, und hei wort an alles sei, wat ich am abgeef te seien. Dit wird bei dem Horeb-Borch, wo die Menschen heute so jammeriert, weil sie heute kein Wetter nicht. Und dort wird dann, wo Moses Wetter aus dem Stein bringen deit, als er dem Stein schlone deit. Aber dit wird nach Eier sie bei dem Borch Sinai kämen, und sie dort gesagt zu kriegen heute. Aber sie kämen dort noch einmal weiter trägt nach dem Borch, nur dem dort sie dort gesagt zu kriegen heute. Wils van door gingen zij, wat ander land kan aan, ober zij worden door niet nemen gonen, wils zij engsten zich. Zij worden aan in het nieuwe land, door weer de staten, en die houden grote steinmieren ram zich, en door weer de riezen am land. En dan dreiden zij om en kwamen terug, en ik leef wat Moses hier zei, dat kwam van als zij dat tweede maal terugkomen doen, wat is hem horen boy. En tweede Moses kapitel 33, 5 wat saas. De Herr zette Moses, sei de Israelite, je sind ein stecksendet Volk, en wann ek mo einen Uhrenblick mank jünt heim, kun ek jünt vernichte. Nur wen neemt nu jünt Stroms auf, en ek wo amol seine, wat ek met jünt tonen wo. De Israelite neeme dan beim Horeb-Borch ihr Stroms auf, en drüe dort nicht meier. Also, vor Gott deide sie sich Ängste. Aber so aus die ons katechism zei dat, God haf ne versprechung gemerkt, dat hij wat aan een man schakte, die de wat ze zijn zo als Moses via, ne physische persoon. En die wat aan dan leiden. Dit wat dan errada zijn. En Lothar, dan worden ze aan, dat dit is endlich de Messias, dit wat dan de Christus zijn, de Jezolvra. Es en de Salmo ook van Christus geprofenzeit worden? Jo, nicht allein in Moses, in de profeten, ober ook in de psalmen. En hier is een schriftstuk ongejeefd, en dat is uit Lukas kapitel 24. En dit is, waar Jezus opgestoen is van graf, tijdig morgens, en dan loopt hij den dag, dan deed hij twee mannen begeleiden, die op den weg zijn naar Emmaus. En die behouden zich over de dingen wat den dag passiert zijn. En dan zegt hij te aan, alles wat er passiert is endlich al je prophezeit worden, en de schriften. Lukas kapitel 24, vers 44. Dan seht ihr dan, dit is wat ik jünt seht, als ik nog bijjünt wie. Wils dort mat alle zo rankomen, als in Moses in je Satz, in en de profeten, in en de psalmen, van mij geschreven staat. Jezus wist dat de mensen kijkten vöcker naar de psalmen, wat aan moutig mogen deed. En dat is in de psalmen, wo einer lezen deed, van een kennig, van een Messias, van einer wat er gesalft is, die daar komen wordt, Israël te raden. En Jezus redt ook van de psalmen, en besonders van psalm 110,
als hij met de Farizeeën te doen had. Psalm 110, vers 1. Dat zegt een van David zijn psalmen. De Heer zegt te meinem Herrn, zet bij mij ter rechterhand, wat ik die uit die vriend in de voetbank merk. In Hebrea reed ook van de psalmen, vers 104. Wat de Heer die geschworen heeft, wordt hem niet leid worden. Du bist ein Priester, no Melchizedek seine Ordnung, und wirst ewig ein Priester sein, so als Heivian. Also als Jesus geboren wird, da kämen die Stirnforscher aus dem Osten, und die wollen dann weiter, wo das Jüdischeinig geboren wird. Und die Schriftgelehrte, die checkte dann, in was Moses geschrieben hat, was in der Psalme geschrieben wird, in was in der Propheten geschrieben wird, da können sie diese Reiselied sagen, dat Jezus weer in Bethlehem geboren. Dat brengt ons dan bij kapitel 2 van Christus zijn komen om ons te raden. Wanneer is de Heiland en de wereld in Ende komen? Als de tijd gekomen weer, die de profeten verher ongejeefd hadden, dan schenkt God zijn zeen. En hier zijn dan drie schriftstellen ongejeefd. En het eerste komt uit het Oude Testament. Eerste Mose, kapitel 49, Vers 10. Der Königsstock wird nicht von Juda genommen. Sein Regierungsstock wird nicht verschwingen. Bat der Reich soll ja kämmt. Dem wurde der Fälscher ihre. In dit ist, wo Jakob in Seen spricht, über seine Sehens, eier he storven dat. In dort betont he, dort die Versprechung, wat Abraham gekriegt haft, wird der Juda kommen. In am Nieuwe Testament, in Lukas Kapitel 2, 1 en 2. De Kaiser Augustus bevolte zijn tijd dat al zijn mensen zullen getaald in een taxregister ingeschreven worden. Dit werd het eerste maal dat de mensen getaald worden en passiert als Quirinius de rekenschap in Syrië had. Als zo'n mensen wat een verstandnis hebben en wat het eerst teuggegaan in de vergangenheid, die hebben een ziemlich goede idee van hoe lang trekt dit gewaast is. Ze weten niet ganz krijgt, ober irgendwo bij 2026 jaar terug. En dat is dan van ongeveer de datum, wanneer Jezus gekruisigd werd bij het kruis bij Golgotha, waar de verspreking wat Abraham gekregen had, dan vervuld wordt. En dan hebben we nog Galater kapitel 5 vers 5. Ober als de tijd eerst gekomen werd, schenkt God zijn zoon, geboren van een vrouw en onder dat gezet gesteld. Also die Zeit wie reicht. Und Gott hat bestimmt, dass das die rechte Zeit wie. Und ich lese dann ein klein bisschen wieder noch, uit Galater, Vers 5. Hij soll die loskijpen, die unja dort gesatz wäre, dort Gott uns kun annehmen als seine Kinder. Und weil sie nu Gott seine Sehns sind, haft er uns seinen Sehn, seinen Geist und dort Hort gegeeft, die arm anraubt als Voda, Leiva Voda. Dann ist die Frau, wo passiert Jezus seine Geburt? Hij is empfangen van dem Heiligen Geest, geboren van der reine Jungfrau Maria, en zijn Nomen wordt Jezus genannt. En hier zijn er twee Schriftstücher. Dit eerste is Matthäus Kapitel 1, 18 bis 25. Jezus Christus seine Geburt passiert so als dit. Als seine Mutter Maria den Josef anvertraut wird, worden zij een, eier hij er nog huis holt, dat zij al van Heiligen Geest schwanger weer. Jozef, er man, weer vroom en wil er nicht te schoon brengen. Zo plant hij zich, om stelle van er los te zijn. Ober als hij dit geplant had, zei, dan kwam dem Herrn zijn engel no arm im droom en zei, Jozef, du darf iets zien zien. Schier du die nicht door ver, diene frü Maria no die te nemen. Wils dat, wat zij in zich draagt, is van Heiligen Geest. En zij wordt een zoon ter wereld brengen, en den zalst u Jezus nennen, wils hij wordt zijn volk van ihre zinde raden. Dat is alle doorwegen zo ramgekomen, dat dat zo wordt als de Heer derg den profeet gezegd had, die daar zei, kijk maar, een miauw wordt zwanger zijn, en wordt een zoon ter wereld brengen, en den worden zij Emmanuel nennen, dat meint God met ons. Als Jozef van sloop opwuk, deed hij wat dem Herrn zijn engel aanbevolen had, en neem Maria met naar huis als zijn vrouw. Hij had ober geen geslachtsverkeer met haar,
wat zij er eerst in zijn te welt gebracht had. En hij heeft aan de naam Jezus. De tweede schrift staat als Lucas kapitel 1, 35. De engel zei, de Heilige Geest wordt over die komen, en in allen hechten zijn kracht wordt als een schotte over die komen. Doorwegen wordt de Heilige, die van die geboren worden zal, God zijn zin genaamd worden. Dit werde dem engel zijn wird, als hij naar Maria kwam, wil zij kon ook niet verstaan, waar zij wird een kind ter welt brengen, want zij geen man gehad had. Waar is de Heiland geboren? In Bethlehem, im jüdischen Land. En waren er twee Schriftstücke. In het eerste kommt uit dem Oude Testament, uit Mika Kapitel 5, Vers 1. Aber du Bethlehem, mangt de Ephratita, wann du ook eine van de kleine families in Juda bist. Van die wordt de komen, de Eva Israel de Leider zijn wordt. Hij is de, dem zijn Anfang en zijn Aufstammen van lang her gewaast is. Dit wird dat Schriftstück, wat de Schriftgeleerde brücken deide, zodat zij de Stirnforscher zeigen kunnen, wo de Jüdikeine geboren wird zijn. En dan hebben we ook nog Lukas Kapitel 2, Vers 4. Dan ging Jozef van Nazareth in Galilea, naar Bethlehem en Judea, wil zijn stamvader, de König David, doorgeboren via. Om zich met Maria, die hem anvertrouwd via, inschrijven te laten, zij weer zwanger. In Jeruzalem, als zij in Bethlehem waren, kwam de tijd dat zij dat kind ter welt brengen moest. Wou wir zijn geboort? Arm en veracht, im stal in Bethlehem. En dat kwam uit Lukas Kapitel 2, Vers 7. En zij bracht er een eerste zin ter welt, wekkelt hem in Wengle, en leed hem in de Vouderkrab, wils hem gasthuis geen ruimte vinden via. En wo is de Heiland abgetrokken? In Nazareth. En hier is geen Schriftstück. Aber wie weiter? Dort als Josef en Maria terugkomen donen van Egypt, dan traken zij naar Nazareth. Wils dit is wo Josef gewoond heeft, eier Jezus geboren via. En in Lukas Kapitel 2, 39, but 40, zegt dat zo. En als Josef en Maria alles gedaan hadden wat God zijn gezaad verlangt, gingen zij terug naar huis, naar Galilea, naar ihre enige stad Nazareth. Dat kind was groot en stork en weer vol wijsheid en God zijn genoeg weer met hem. Also van daar hebben we eindelijk de Weihnachtsgeschichte verdreugd. En dat is ook goed dat einem daarvan wordt manchmal denken geholpen, wils te Weihnachtstijd dan is dat vroeger zo druk en dan horch we eindelijk gewoon niet en verstaan gewoon niet, krijgt wou Jezus geboren wordt, oder woram hij gekomen is. Amen.

0: met 30 minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free and Plotische Wasat.

So, nu wat mijn waar zijn, we zijn nu waar bij de nieuwe zending Tim Terre en Mate. Van der je hebt dat een langere geschicht, dat is niet langer, zijn die alle gelijk lang. Ik heb een persoon wat over langere tijd met zich met een zaak beschäftigt. Als mijn niet is, hebben we mal naar Paraguay gekomen. Damals met een grote idee dat dat hier wordt functioneren, Wertplant. Ze hadden dat dan, wenn sie hadden een Konfluss. Als mijn niet in aankomen, dan de Wertplant. En dan twee weken im Schako. En dan kijken ze terug, dan weer de Wert zo groot, en dan weer de Mörder.

Zakkenbestrijd. Een politische programma van Radio Segenswelle. Mijn naam is Victor Zwotstje. In deze programma verzet we op twee vragen en te gronden wat je aan het stuur. En even een vraag aan je huurleid mee vandaag met Dr.

0: De klok is neerjen.
1: Well, veel bedankt zijn fans en het zingenleden. En jeden eind van jullie dank zijn voor hier van jouw marzen. Dat is Emma Goat met jullie dat op gemeenschap te gaan, jullie te zijnen. En mijn gebed is dat God wordt ons eigenlijk top zenen. En dat die woorden kan van hier gaan en huis varen. Of wat Emma je dan van iedere dag doen met een zeeën. En met een moot dat God is aan de arbeid. En hij gelegt die mensen te zenen, right? We zijn nu en de boodschap nu mes, maar één van Eerste Thessalonica. Er zijn nog twee boodschappen van deel en de nächsten zijn nog. Dan dit boek, wat Paulus nu de Thessalonische kerk. Wat wil ik dat correct zijn? But anyway, de kerk van de Thessalonica, hij schrijft twee brieven. En wat we denken kan, wat we in de Bijbel hebben. So dat is de eerste brief. En Pastor Johnny, de aanleiding geven tot dit boek, tot deze kerk, tot deze brief. En wat hij in de eerste boodschap, dit ene ding, wie mij klaar wat hij probeert te zijn, als dan Jezus Christus een nieuw feit zijn van Jezus Christus, dat zal te zijn zijn en dat zal klaar zijn. Wanneer je aan Jezus Christus geloven des, nu met aanwandelen des, mensen zullen dort zijn kan. Die zullen dort ervaren kan, durch die, en dat zal zijn klaar zijn. En dat speelt zich zo dat Paulus had bijzonder een zeer grote indruk gehad op die christen, of die worden dan christen worden, en de Thessalonische kerk. Hij weer doen moet 3 weken.

Wat heeft je ändert in je leven? Er blijft in leven gans even een nust en dat alles hier immer verwacht, alles blijft kraakzister eenmaal weer. Welkom te de Evangelische Boodschap radioprogramma. Mijn naam is Wes Heppner en vandaag ändernis in ons leven. Ik geloof je bekend dat alle ons leven ändert. Wo ons 5 jaar terug laat, is niet wo ons vandaag laat. Wo ons leven 5 jaar terug weer, is niet wo dat vandaag weer. Dingen ändern. Maar wo handel wie met ändernis? Wo sei wie Gott? Hij ändert niet. En wo wil Gott ons leven verändern? Dat is ons thema voor vandaag en nächste week. So, voor Emma die Harkendes, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Colombia, Mexico, hier in de States of Canada, Deutschland. Dankeschön voor Harken. Ik geloof deze boodschap kan praktisch zijn voor die en die leven, wo die kost met ändernis schaffen en wo die kost kicken, wo Gott die leven wel veranderen.

Dank schein voor het schijnend licht. Die harsje naar de evangelische boodschap radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner. Dank schein voor harsje. In de laatste tijd zijn we door het lijden en sterven van Jezus Christus gegaan. We hebben gezien waar hij voor de hohe priester was, waar hij voor Pilatus was, waar hij Barabbas zijn steed nam, Barabbas was schuldig, Barabbas zal sterven en daarna Jezus mocht hem vrij. En dat is een beeld van waar we kunnen vrij worden door Jezus Christus. En dat is dat evangelium, dat is de geschicht van onze redding, wanneer we Jezus Christus aannemen als ons persoonlijke Heer en Heiland. En wanneer je een van deze boodschap hebt gemist, kan je op ons YouTube-channel opgaan, bloos gospel message, of evangelische boodschap nog zeggen, of mij noemen, Wes Heppner, en kan dat vingen en deze boodschap waar een harchen. We willen in de maand van september een klein beetje naar andere stad kijken in de Bijbel en opvangen met deze week met een thema wat ieder van ons onschieren deed. En dat is het thema van anderness in leven. Dingen blijven niet hetzelfde. Dingen anderen, dus verandernis wat passiert en wat doe we met dat, wat schaaf we met dat, wat is dat in ons leven. Wanneer je een beeld wist kijken van die leven, vielleicht van 5 jaar terug, of 10 jaar terug, of vielleicht best je oud, je nog 20 of 30 jaar terug, wo laat die? Wo hast du je geändert? We zijn dat in ons physische karpa, durch ons leven, die blijft niet hetzelfde. We worden gerater, of bekleander, we wassen voller, of we nemen wicht af. En er zijn verschiedenste dingen met ons stem, onze körper, wat anderen dat, durch ons leven. Onze familie ändert durch een tijd. Onze kinder wassen gerater, vielleicht wens wie die tijd terug, wenn die clean werden. Ik weet voor onze familie, er zijn veel anderenis passiert in ons leven, besonders dit laatste jaar. Onze eerste dochter, die bevriet zich. En dat is een grote anderenis. Ik weet nog, wanneer ze klein waren, waar we top spelen, die tijd top houden, dat ging zo zeer schoon. Maar die tijd is voorbij. Dat is een anderenis. En daarna, die anderenis passiert, over hoe handel ik met die in leven. John Maxwell zei dus dit. Anderenis passiert te jeder einer. Aber als we wassen doen durch die anderenis, dat is onze entscheidung. Einzimal doen we dat jendel was we niet, maar we hebben de gelegenheid te wassen. Helen Keller zegt dus dit. Wann die waag van die leven beendet, dat is niet die eng van die waag, aber du moet dan ook drehen van dat beendet. Wenn du glück uitvorst, dan bist du in groeven. Einzimal feilt ans Leben das dort. Dinge anderen und einzimal Dinge anderen so bosig, weit wie uns nicht rot und sehr wie wir im Groven. Für uns plötzliche Menschen ändern es erst ein schwerer Thema. Wir haben gelernt, believe be what you learned ist. Und in uns Kopf meint dort, dann soll alles so krank bleiben, das dort einmal wir. Und das ist bloß nicht das dort. Wir werden drei Dinge bekicken von ändern es. Nummer 1, Gott ändert nicht. Wir sind so dankbar, dass Gott nicht ändert. Sein Wort ändert nicht, er ändert nicht. Er ist das selbst hier, gestern von der und für immer. Und dann das Zweite, uns

leven en dat met tijd. En wat handelen we met deze endernis? Wat gaan we aan met die? En wat merkt er ons leven zuid of zuur? En dan in de derde punt, God wil ons leven veranderen. En dan willen we zijn, niet bloos wat ons leven fysisch verandert, maar ons körper verandert, maar ons zeilen juist, wat ik kan veranderen naar Jezus Christus. Zo willen we afhangen met dit. God verandert niet. Ik wil een paar Bibelversen met de kraak wegen dit. Tim dit bewiesen. In bekende vers, Hebräer 13, vers 8. God verandert niet, dat zegt, Jezus Christus, de zelfs ja gisteren, van der ook in eeuwig. So Jezus Christus wie al ram van de welt gemerkt wie, ver de welt gemerkt wie, hij wie ram voor Emma, dat kan we niet verstaan, maar zo is dat. Hij wie dat zelfs ja gisteren en van der, kan we zijn in 2026, want het geschreven wie Hebräer brief, vielleicht ongeveer 2000 jaar terug, ook in de eeuwigheid. En dat zo schijnt hem weten dat ons heiland, die wat voor ons is gestorven, die wat ons zo'n grote lijf had, hij heeft zien leven voor ons, heist dat zelfs het gisteren van deel ook in eeuwigheid. God en dat niet. En dan is dan vers in Malachi kapitel 3 vers 6. Dat zegt is dit. Ik zie de haar en de zelfs je als Jist Emma. God ändert nicht. Wenn wir die Bibel der kicken down, von Adam und Eva, no Abraham, no de King of Israel, und wo Gott handeln deut mit verschiedensten Dingen durch, und dann schickt er seinen Sehn zum Sturven für uns, und dann breu wird wie sein, der den Heiligen Geist geschrieben von der Apostel Paulus, von Johannes, von Petrus, wie sein, der selbst Gott, wat deze weer doorschrijven duidt. Ik zie de haar en de zelfs je als is Emma. God en dat niet. En dan nog een Bibelvers van Jesaja kapitel 40 vers 8. Dat zegt, dat groot verdriet en de bloem verwijkt. Ober ons God zien woord, blijft Emma stonen. Niet bloos Jezus Christus, niet bloos God als een voerder, ober zien woord. Blijft voor Emma. Lieve vriend, eensmaal heb ik dit gedanken in de wereld van deel, want dat woord is 2000 jaar terug, en eensje dingen zijn voor ons, eensje dingen niet. Maar de Bibel zegt, alle schrift is je geeft voor ons. Dat is te ons nützlich, om ons leren, om ons uitbeteren, dat we reid zijn als Christen God zijn dienst te doen. Dat groot verdriet de bloem verwijkt, maar God zijn woord blijft Emma staan. Ik wil die moed geven van deel, hoe Emma die best in de wereld, wat Emma die denken is, God zijn woord is waarheid. Hul die aan zijn woord. God zijn woord blijft Emma staan. God ändert niet. En wanneer God niet ändert, dan weet wie ook deze drie waarheid. Nummer 1, hij is waarheid. Wen hij is het zelfs je gisteren van deel en voor Emma, wie weten, hij is waarheid. Wie weten, wanneer de waarheid is, dat is voor Emma, dat is niet bloos een tijd waarheid en dan de nächste tijd niet. En wen God niet ändert, dat weet wie God is waarheid. Wie kennen hem talen. En dat brengt ons met den tweede punt. Hij is sicher. Wie kennen hem vertrouwen. Wen God niet ändert, dat die kost in leven in zijn hangen en leien. Wanneer we denken aan onze vrienden, aan mensen wat we kennen, eensmaal kunnen we die vertrouwen, maar eensmaal zijn die door niet voor ons. Denk die niet wat ons fehlen dat. Denk die niet voor ons beden, wat ons dat fehlen dat. Er zijn die door niet te harchen, wat ons zo neidig voor fehlen, wem te harchen. Maar lieve vriend, God is niet zo stout. God ändert niet, hij is sicher. Wie kan hem vertrouwen? Die kost in leven in zijn hangen en leien. En dan de derde waarheid van God ändert niet, hij blijft voor immer. Dat zo schijnt te weten, God is voor ons, hij schickt zijn zin voor ons te sterven, 2000 jaar terug. Onze zin weer naar een kriegsnop geneeld, wie zijn verjeefd en vrij. En van deel helpt hij ons, maar ook in de toekomst, hij wordt er voor Emma zijn.
Lieve vriend, dat is een schone waarheid. Vandaar, wanneer die stervende is en die in hemel bas met Jezus Christus, hij wordt voor immer door bij die zijn. God ändert niet, hij is waarheid, hij is zeker, hij blijft voor immer. En dan overweit wie ons leven ändert met tijd. Vielleicht die beste steht in de Bibel, ten dit lezen is in Lira, kapitel 3, van vers 1 tot 8. Wenn je in de Bibel haan, dreht er wel ik haan, Lira 3, 1 tot 8, zegt es dit. Alles haft zijn gelegenheid. Du hast eine tijd voor jeder Sache op het eerd. Je boeren worden haft zijn tijd. Sturven haft zijn tijd. Planten haft zijn tijd. Uitreden haft zijn tijd. Doodschlonen haft zijn tijd. Verheilen haft zijn tijd. Doorreden haft zijn tijd. Opbuien haft zijn tijd. Hielen haft zijn tijd. Lachen haft zijn tijd. Treuren haft zijn tijd. Dansen haft zijn tijd. Steiner schmieden haft zijn tijd. Nicht Steiner schmieden haft zijn tijd. Wem goud drekken haft zijn tijd. Nicht goud drekken haft zijn tijd. Fingen haft zijn tijd, verlieren haft zijn tijd, bijbehullen haft zijn tijd, wegschmieden haft zijn tijd, tweereten haft zijn tijd, taupneien haft zijn tijd, stelzennen haft zijn tijd, reden haft zijn tijd, goudzennen haft zijn tijd, verleien haft zijn tijd, krien haft zijn tijd, vredelijk zijn haft zijn tijd. Alles haft zijn tijd. Interessant, de schrijver hier zegt, alles haft tijd. Dat meint, eine tijd is zo, de andere tijd is zo. En wie weiten dat in ons leven, ik vroeg je op het afhang van het programma, wo voor die beeld han je lood van die körper? Van 5 jaar trägen, 10 jaar trägen, 20 jaar, 30 jaar trägen, wanneer die zo oud past, dat is niets als dat van jou is. Dingen anderen. Meeste mensen zijn ze dit. Eind van 2 weer. Die willen niet anderen, alles zo zo blijven als ze dat is. En we weten dat is niet zo staat. Of alles zal anderen en die leren immer voor de nächste stop. Laat me dit erklären. Er zijn einzige mensen die gelijken niet dat irgendwat anderen dat. Die willen krijgen dat zelfs je wij slopen, je koffer zal dat zelfs je wij zijn. Ere familie zal zo blijven, ere kinder zal krijgen zo zijn, dat ze eenmaal weer. De kerk die zal niet anderen. Irgendwoord in de kerk dat zal krijg zo blijven. Als ze dat allemaal aan je hoort. En die vrouwen eens maar waarom moet wie dit anderen. Wanneer al zo goed is. Wanneer niet twee breken is. Waar we dat bloos houden als dat is. Wanneer niet twee is. Dan waarom wil we dat fixen. En zo zijn er gedanken. Die willen houden dingen. Den weg wat die zijn. Veel van onze mannen niet zijn ze dit. Die willen alles houden. En eens maar denk wie ook dat heilig, oder goud, oder jeslich, dat wie alles holen ze dat is. Nu, wer we verstaan de Bibel, zal zo je holen ze dat is. God blijft. Ober ons leven endert met tijd. En deze mensen hebben een probleem. Wenn ihre kinder wassen ab, en die befrieren zich en dingen anderen. En dat is schwer verend. Wenn die wel hun dat nisch zal anderen. Wenn die zo'n persoon bast, ik wil die moet geven, dingen anderen. En wanneer die immer schwor merkst, even jeder anderen is, die was bloß een schwor het leven haan. Zo wordt het zijn. Einzige mensen willen niet gaan dat irgendwat zal anderen in hun leven. Maar dat is ook de andere ziet. De mensen wat immer wensen voor het nächste. De wensen immer dat hun leven anders weer. Dat kleine kind, dat wil hij die zal in de schuld kunnen gaan. En wanneer hij eenmaal in de schuld is, dan wil hij die zal Ella zijn, dat hij kan zijn de geratere kinder zijn. En wanneer hij gerater is, dan wenst hij weer buiten de schuld. Een arme schuld in Holland. En wanneer hij de schuld is, dan wenst hij die conform, er in het fertig gaan. En wanneer hij dort haft, dan vielleicht wenst hij weer bevriet. En wanneer hij bevriet is, dan wenst hij zich een huis, vielleicht een kinder. En wanneer een huis haft en kinder haft, dan wenst hij zich vielleicht dat de kinder gerater zijn, würden abwassen, niet zo veel arbeid zijn, de derde nacht kunnen slopen, vielleicht een betere huis, een betere arbeid, dat hij zelfs kunnen voor zichzelf schaffen en geschaft haben.
En wanneer dat haft, dan wenst hij de brug niet zozeer schoven. En dat de bult bato weer dat de nichtbrug schoven. En dat de kinga, grootkinga woeden haan. Of vielleicht dat de grootkinga ella woeden zijn. En dan op eenmaal kämpt dis persoon bij den eng van zijn leven. En denkt hij terug om de schöne tijden wat hij had. En wat hij zich immer had gewenst. En dat nächste. Vielleicht bist du in deze tweede groep. Die wenst die immer voor het nächste. Ik wil die moed geven, wanneer je in deze tweede groep bent, die wens die immer voor het nächste, zie je geduldig. Zie tevreden. Zie dankbaar voor de tijd, wat God die en heeft gedaan. Wanneer je in jugend bent, zie dankbaar voor de jugendtijd, dat is een schöne tijd. Die hast weinig opgehoven in leven, die hast weinig zorgen in leven, die brugst nog niet bills betalen, dat is een schöne tijd. Wanneer je groots bevriet bent, zie dankbaar voor deze tijd. Wanneer du junge Kinder hast, sie dankbar und tevreden, frei die mit diesen jungen Kinder. Ich kann die sein, als ein Vorher, wo all ältere Kinder haft, ich wünsch mir einmal träg, ne de Zeit, wenn ich jüngere Kinder hat. Aber de Zeit kann ich nicht in keiner Weich träg kippen, der ist vorbei. Aber nu kann ich dankbar sein, unsere Kinder sind alle dazu auch ne gute Zeit. Nu habe ich junge befriedete Lied, das auch ne schöne Zeit. Kost je dankbaar zijn voor de tijd wat je hast. Meeste van ons zijn in een van deze twee groepen. We willen niet gaan dat niets zal veranderen, dat zal immer hetzelfde blijven. Of we willen gaan dat alles zal immer veranderen, we wensen ons voor het nächste. Ik wil die moed geven, die kost dankbaar zijn voor wat dingen zijn. En ook denken, waar veelt het dat dingen veranderen, de wereld verandert, waar veelt mijn leven te veranderen. En paar vrouwen aan ons leven en dat met tijd. Wanneer die woord vrouwen haft, die leven je geëndert. Niet bloos fysisch, maar ook in geestelijke. In de laatste maand, in het laatste jaar, in de laatste 5 jaar, haft die leven je geëndert. En dan de tweede vrouw, hoe handelt u met de endernis? Best u dol of beter van de endernis passiert? Wust je bloos wel een dat er meer endernis zijn? Kost je met endernis handelen in een positieve, erbielige weg. Dat is zo wichtig, wenn endernis passieren. Wie weit in die passieren, dat is niet wat die kost je ändern. Dien leven wordt anderen. En wo du handelst met endernis, kon dien leven zeit merken, oder sei er zuur merken. Haft dien leven je ändert, wo haft dat je ändert? En wo handelst du met endernis? En dan de derde vrouw en de wichtige vrouw. Vielleicht de laatste vrouw voor het programma van jou. Ändert dein leven no God zien willen. Nog eenmaal, dit is dezelfde vrouw. Ändert dein leven no God zien willen. Wanneer die trig kickend is, een maand trig, of een jaar trig, of 5 jaar trig. En die kickst voor dein leven nu han jet. Is dat geestlicher of weltlicher? Hast du in je gebetsleven wat on vier as, wat heute as voor God, oder wie kon zijn ernste as, oder is dat leven warm geworden? Wo is die Bibel lezen? Wo is die geestelijke leven? En dat die leven naar God zien willen. De entscheidungen wat du merkst, merkst du die met een gedanken, wo kon ik God eeren, God loven, God prijzen, wat is God zien willen? En dat die leven naar God zien willen. Voor meeste van ons, wie weten klaar deze antwoord. En wanneer de antwoord is nee, dan wil ik die moed geven van jou. Go op die knieën. De boos en zei God, ik wil mijn leven te die geven. Wie hand van jou je heet, God en dat niet. Wie kan arm vertrouwen. Wie kan ons leven in zijn hang nemen. En dan wil hij ons leven veranderen. En dat wil we nächste week bekijken. Wo God wil ons leven veranderen. 2 Korinther 4, Vers 17, werden wir lesen von einer neuen Kreatur. Nächste Werk, wieder in das Thema. Von Gott will uns Leben verändern. Zum Schluss, Gott ändert nicht. Hei es Wahrheit, hei es Sache, hei es für immer. Aber, lieber Freund, dein Leben ändert. Wo du mit dort handeln lässt, merkt dein Leben seit der Rasier, vertrüe Gott. Hei will dein Leben leiden und führen.

Die has je hart naar de Eifengelische Botschaft radioprogramm. Mijn naam is Wes Heppner. Dankeschön voor je van de hartje. We hadden de eerste boodschap van Andernis en Leven. Nächste week de tweede pot. Ik wens je kus hier zijn. Tim hartje. Dit radioprogramm is ingesteld van de Sommerfeldtje Mennonietengemeinde in Manitoba, van de Bartula Mennonietengemeinde in Saskatchewan en van de Zion Mennonietengemeinde in Schoonsenfeld, Manitoba. En ook van de Goven van Jut aus Tauharche. We zijn dankbaar voor jullie ingesteldung in Jebeda en ook Goven. Onze adres is de Evangelische Boodschap, box 1760, Warren, Saskatchewan, Canada, SOK5SO. Nou, helemaal de gospel message, box 1760, Warren, Saskatchewan, Canada, SOK5SO. Ons website, gospelmessageradio.com, kan je programma harken ook online geven. Dat is een PayPal-link, dat dient maar een paar minuten van irgendwo in de wereld. Nog eenmaal, gospelmessageradio.com. Ons phonema 306-230-7807. Dat is een knodische phonema, kan je ons contacten wanneer je vrouwen hebben. Oder würden wel een port van WhatsApp-groep zijn, waar het programma voor jeder week geschickt. Nog eenmaal dat phonema 306-230-7807. Dankeschön für Harchen, Dankeschön für Beden, Dankeschön für Unger Stadt. Mein Name ist Wes Heppner, ich wünsche dir Gottes Segen diese nächste Woche.

Ik zie jullie alle dankbaar voor jou hierin en mocht jullie ook alle van jou begrijpen en de Heren zijn dieren noemen. Dat is de Heren een grote vrede zijn volk te zenen, maar ook de zijn woord te mensen te reden, die in ihrem leven een bedürfnis hebben. In ons gebeden verlangen is dat ook van jou dit entgegenkomen mocht.

Zo, vandaag mocht ik je een beetje metteilen, een gezicht metteilen wordt, wie dat is, wie een kleine buzzel vuren. Zo, ik zie je vandaag buiten, hing je aan zijn huis, de snij is alle weg, maar het gras is nog niet rein. Zo, het is een beetje koud hier buiten, maar ik geloof dat het gaat genoeg. Ik geloof dat we warm genoeg blijven en je gezicht vertellen, waar wie eerst allemaal als Bengels in Paraguay zijn opgewassen. Wie weer zes jongens. Maar ik weet niet hoe veel alle je boeren weer als deze gezicht passeren deed. Maar ik weet dat mijn ma en pa die deden allemaal Merrasloep huilen. En die nannen dat Merrasloep. Dat doen die vandaag nog. Die sloepen daar alle even Merrag van een stunde of zo wat. Zo, dat is wat mijn ouders ook deden. En ik weet, wat mijn ouders sloepen deden. Ik weer de oudste van zes jongens. Ik zei mijn ouders, ik zei tegen mijn ma een dag, een even Merrag. Ik zei, ma, wie willen, want je sloepen dan even Merrag, waar we naar heen in Bosnië gaan, daar hadden we een waterlach en daar wilden we een beetje boden. Dat we zekerheid in dag. Mijn ma zei, no, je kan er niet in waterlach boden gaan, want wie sloepen dan. Ik wil niet dat mijn kinderen worden verzuppen. Besonders die kleinste, die kunnen gewoon niet goed zwemmen. Die kunnen überhaupt niet zwemmen. Zo, mijn ma zei, even Merrag kunnen we met een slingshot, met een regatje zeiden, vele dat ook, in Bosnië gaan veelscheiden. Dat kunnen we doen, maar we zullen oppassen, we zullen niet in waterlach gaan. Wie verspreken ze maar alles? Nou, wie worden niet in waterlach gaan? Wie worden niet heen gaan met een slingshot, dan worden we weer op de jacht gaan. En als we dan met heen waren, dan waren we nog niet zo lang, weg van huis. Dan zei ik mijn broer, jongens, weet je wat, mijn pa die sloepen, wel we dan in de waterlach gaan en ze maar goed afschuilen. En dat is wat we dan ook deden. Buiten die kleinste, die blijft een beetje staan en checkte we zijn andere broer dan waterram te bedijden. En dan dacht van zo, man, die kleine moest eigenlijk ook zwemmen leren. Zo, wie nemen den kleine dan, een van mijn kleinste broer dan, pakte hem een bein aan, en aan de armste talen bij drie en heefde hem ook een waterlach gaan. En die kevel dan ook een waterlach nemen, die kon je gewoon zwemmen. Die had zijn kop dan even water. Dan kruip er allemaal zo uit en verzocht ook uit te komen met een waterlach. Während de Bengel dan niet versoppen is, dat weet ik vandaag nog niet. We stonden bij het waterlach en lachten even aan zijn broer dat hij de meest verzoop. Maar we wisten gewoon niet. We dachten dat we zo schoen voor hem zwemmen te leren. Zo, als we dat eens voor zich hadden, dan zagen we daar een armen op een waterlach. Een oude armen en zei tegen mijn broer, jongens, want we die armen vol bloed maken doen en dan die op een kuilhumpel dan opslapen en door van bomen een rutspoen maken, dat wordt ook zeer schijn geworden. En we deden dan 20, 30 armen vol bloed, wat immer. Als we de rutspoen van boven ongeveer voor zich hadden, dan zagen we ons de boer op de kuilhumpel

Ah, de bril van de manke borsche en zo. En hij zei, Edward, wat doe je daar? Jongens, ik had je gezegd niet in Boterloch te gaan. Nu stel je toch maar voor, mijn ma, die moet een borst gehoekt hebben, en de boom zijn bedrijf gekeken, en zegt, al ihre bengels toch van humpel eraf, het snuikt dich. Boben en je ries, schwart, plus witte tenen uit het steekje. Ik leid mijn ma die wat ze door mens krijgt een boek afgelacht aan Iwans. Maar ze moest ze eerend zijn. Ze had ze dan ook zijn lange noten oost afgebroken. En hij zei dat oost wie zei hoort. En zei stoot. En wie had ik geen kleider aan. Dan zei mijn ma met de wip aan. En dat ons. Ik leid mij. En ik weet niet of de andere ook dat. Maar ik kreeg dan zei op mijn hersten. Dat hij bij zei wei. Dat brand zei. Dan zei ik de jongens naar her thuis, jongens, dat heeft ze toch goed gelend, zo, en ik zei. Zijn die geschichte verjaagd je maar niet, hè? Ik mocht die leven terughalen, ook een beetje aansparen, want wanneer Jezus ons zegt dat wir am Zelle nu folgen, en wanneer Jezus zegt, wir zullen niet door en door gaan, oder wir zullen zenden zijn, zullen wir nicht doen, weet je, Jezus wil gaan dat wir dat ook Zelle gehorchen, wie ons heu weet dat er niet voor is. Wat mijn ma en pa willen niet gaan, dat mijn broer versuppen zal. Niet dat wie jongens niet zullen moederlachen gaan. Dat wie goed de zaak. Mijn ma wil niet, want zij die even meer schluppen deed, zij het wordt angst gaan dat er zijn, dat wordt versuppen en moederlach. Door wens zullen we door niet gaan. Wie deed niet horen, mijn broer had versuppen kunt. Aber wenn Gott uns warnet hat, wenn er uns in der Bibel sagt hat, dort artliche Sachen sollen wir nicht tun, dann werden wir dort doch gehorchen. Er weiß ganz genau, Gott weiß das ganz genau, wenn du und ich so etwas dort tun, das wird nicht gut sein für uns Leben. Da werden wir uns auch angespannt, so viele Mal, dass du und ich selber arm gehorchen. Du darfst mal die Psalms lesen, die 150 Psalms. Du hast so viele Mal geschrieben, Gott, du uns doch helpen. Du uns doch helpen, wenn wir im Trubel sind. Und so ist wie weit auch die ganze Welt nu. Die schreien und brallen und prachen nur help. Du und ich, wir brauchen immer help. Wenn wir Gott worden Frau, er wird uns help geben. Und da werden möchte ich dich auch anspannen, wenn die eins wird fehlen, dat, dat go und help. Gott will, dass du nur arm kommst, am Frau des, nur help. En wanneer hij die de help aanbiedt, hij wordt die ook helpen door het probleem uit te komen. Vielleicht hast du eens hoe ook problemen in deze wereld, die luist dat du er niet wordt uitkomen. God mocht die aansporen dat du aan wordt nu volgen. Van deel in deze diestere wereld een licht te zijn is geen eenvoudige zaak. Aber Jesus hat uns alle diese Gaufe gegeben, dass wir am Kern nur folgen. Er will, dass wir am Boden in der Feldstube gehen, wo er auch gegangen ist. Er ging diesen Weg auf diese Erde. Er wird reinkriegen, was du und ich mit dir gehen. So, wir brauchen niemals uns Sorgen machen. Und er hat auch viel gesagt, wo er immer wieder sei. Du und ich, wir sind plötzliche Menschen. Gott hat, wo immer die plötzliche Hand eine Kolonie angesiedelt, door zit dat schmok. God heeft ons mensen gezien. Weens, we hebben vele van onze plotische mensen wat God doen doen. En wat aan doen nu voor je. Maar wanneer je vielleicht naar zijn best wat zin in je leven hebt. Ik mocht je aansporen dat je die zin wordt om te springen. Zodat Jezus die zinde kan afwaschen. Zodat je kan een kind Gottes worden. En vielleicht best al een kind Gottes. Dan willen we toch voor die beden wat er niet zijn. Zodat we Taubkerne den schmalen Weg zum Himmel gehen. So, ich freue mich, dass du hast gehorcht. Ich weiß, dass du eine ganze Klampe Fehl hier bitte. Und du sind auch Chore, die weit auf eins, wie ihr vorher sind. Ich hoffe, dass das nicht zu sehr gestört wird. Wir wünschen euch allen einen schönen Tag und einen schönen Abend. Gott mit euch.

Je hier wat een programma over de radiozendung Licht vom Evangelium. Licht vom Evangelium is een programma wat extra voor families gerekend is. Wie vrije antwoord hoort dat je junt dat van deze programma met leider God zijn woord in je bed wat aanhieren willen. Een antwoord van je bed is ook van deur wat dat je door dich mochte in je geloven gestoord, abgemontet en getreist worden. Wie wens je junt ook een gouden empfang en God zijn een rijken zegen. Am Mikrofon ist Wader soos Emma, jün Bruder und Deiner, Jakob Funk. Wollen wir nun noch top beten? Himmlische Vater, wir danken dir dafür, dass du uns von der Wader der Gelegenheit gibst, über der Luftwahlen mit dir und mit vielen von deinen Kindern in verschiedensten Ländern Gemeinschaft haben zu dürfen. Wir beten, dass du uns diese halbe Stunde nur Wader aller top richtig sehen möchtest. Und wenn unsere Freunde und Tauhirer nun ihre Radios angeschaltet haben, om dien woord te heren, dan weten we ook dat hij door u dat kreeg worden, wat in kracht nu kracht, moed en troost brengen wordt. Ik weet ook dat in dien woord aansparen wordt, die truwe en gehoorzame te deinen. En we danken die voor onze erlezing dat dienen zijn Jezus Christus, en wem zijn de nomen we dit van die erbeden. Amen.

Ans fei tima eva kapitel 2 de fars 1 dech 10 uit de Mephesa-brief hadde met de Ernährung te doenen. Ich schloot meine Botschaft met dem Gedanke auf, dat jeder Christ seine Ernährung persönlich immer wieder nötig brugt. In dem Feenaufschnitt schreibt Paulus eva de grote Veränderung im Leben von Menschen. Hij weist darauf hin, dat seine Veränderung nötig en möglich is, dat er Sehen bringt, in einen bestimmten Zweig en zielhaft. Nu redt Paulus in de Verse 10, 22 van de wunderbare Entwicklung van Christus in je mind. Dat is mijn verlangen gebed van jou, dat de lieve God zijn verdochtet woord waarde aan alle Tauhieren sehen mocht, zodat wie in zijn geest alle en lief miteinander verbonden zijn kunnen. Amwel wie loven, prijzen, eren, aanbeden. Dat woord uit de schrift voor van jou is in Epheser kapitel 2, de Verse 10, 22. We willen nu eerst een Lied horen, en dan taub Epheser kapitel 2, de Verse 10, 22 lezen.